0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Kroegen en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Het is 3:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

en de nacht bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Het is 16:30. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. Een auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden, wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1:55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkouder werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Weer inbraakpoging bij brandweerkazerne en beveiligers Schiphol gaan staken. De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kreeg rond 3:30 een inbraakmelding. Kort daarvoor had iemand gezien dat er op de roldeur van de kazerne werd geslagen. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte. Er werd niets meegenomen, maar wel een raam vernield. Tijdens het onderzoek vond de politie bloed op de plaats delict. Een DNA-match leidde uiteindelijk naar de 21-jarige Haarlemmer. Brandweerkazernes zijn de afgelopen periode op meerdere plaatsen in Nederland doelwit geweest van inbraken. De daders lijken het vooral te hebben voorzien op zware gereedschappen, waaronder scharen, spreiders en rammen. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Vakbond FNV heeft hierover afspraken gemaakt met Schiphol en de beveiligingsbedrijven om de acties veilig te laten verlopen. Wanneer en hoe de eerste werkonderbreking plaatsvindt is nog niet bekend. Het ultimatum van FNV liep woensdag af zonder voldoende toezeggingen over het verminderen van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. De vakbond vraagt onder meer om betere pauzes, hersteltijd, ruimte voor verlof en betere bescherming tegen hitte. Tijdens de staking blijven noodzakelijke veiligheidsfuncties en de controle van ruim bagage met een minimale bezetting doorgaan. FNV maakt uiterlijk 4 uur vooraf bekend wanneer een actie begint. Schiphol noemt de staking jammer en zegt de zorgen van de beveiligers serieus te nemen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio, Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: ruiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer radio.

0: albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Gewonden bij verkeersongeval in Hoofddorp en van alles te beleven tijdens de open dag van Zeepunt. Twee personen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijnlanderweg ter hoogte van Imagination Avenue in Hoofddorp. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en de brandweer, zijn ingezet. Door de klap kwam een van de voertuigen in het naastgelegen grasland tot stilstand. De brandweer heeft een van de auto's open moeten knippen om een inzittende uit het voertuig te bevrijden. Twee personen zijn vervolgens met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Rijnlanderweg werd vanwege het ongeval afgesloten. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Zin om muziek te maken, te dansen, toneel te spelen of creatief bezig te zijn? Tijdens de open dag van Zeepunt is er zondag 23 augustus van 10 tot 1 van alles te beleven aan het Raadhuisplein. Bezoekers kunnen gratis instrumenten uitproberen, meedoen aan workshops en kennis maken met theater, dans, schilderen, keramiek en andere creatieve activiteiten. Ook zijn er optredens en korte previews van familievoorstellingen. In de bibliotheek worden verhalen voorgelezen in verschillende talen. De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. Voor muziekworkshops voor peuters en kleuters is aanmelden nodig. De toegang is gratis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio, Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden, morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Chilling.

0: Oh, wat een mooie plaat zo aan het begin van deze vroege zaterdagmorgen. Ja, de Dire Straits, daar trapten we mee af. Op een nieuwe zaterdag, een nieuwe dag, 22 augustus op de kalender. Het is Dutch Grand Prix.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meer Radio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afmakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja hoor, vrienden en vriendinnen, gezelligheid. Nee, weet je, ik ben gewoon blij. Het is zaterdag, nieuwe dag. En het is Dutch Grand Prix, zoals ik al zei. Het is het weekend dat er in Zandvoort gereisd wordt door de Formule 1. En ik vind dat toch altijd een heel bijzonder iets. Waarbij ik het uiteraard ook heel jammer vind dat het meteen ook weer de laatste is. Hè? 6 keer hebben we het gehad. We begonnen in 2021 en ja, nu 2026 de allerlaatste keer. In ieder geval, ja, voorlopig de allerlaatste keer. Dat is gewoon jammer. Maar goed, neem niet weg dat er hopelijk wel een heel mooi weekend komt. Waarbij ik toch ook wel hoop, hè, ja, dat voor ene M Verstappen ook het rondje compleet wordt. Dat hij de eerste en de laatste wint, dat zou toch wel heel erg fijn zijn. Zijn de tekenen nog niet heel erg hoopgevend. Maar goed, daar hebben we het later wel eventjes over. Het is ook gewoon een nieuwe zaterdag. Dus als jij niks met Formule 1 hebt, dan denk je, joh, waar heb je het allemaal over? Kan ik mij ook heel goed voorstellen. Misschien denk jij wel gewoon, hey, het is een nieuwe zaterdag, ik ben net wakker. Rustig aan, ik moet nog rustig wakker worden. Nou, ga ik je bij helpen om tussen nu en 10 uur rustig wakker te worden. Met lekkere muziek, gezelligheid, een beetje slapgauw hoor en dat soort dingen. En dan ben je goed wakker. En dan kun je gewoon alle andere dingen ook doen, hè, deze zaterdag. Je kunt gewoon boodschappen doen. Je kunt misschien een voetbalwedstrijdje kijken. Want competities zijn nog niet echt begonnen. Maar er wordt natuurlijk wel al een beetje, denk ik, oefenwedstrijden. Hè, zijn er, ja, ik persoonlijk ook een oefenwedstrijd kijken straks. Dus weet je, dat soort dingen. Misschien ga je wel andere leuk. Misschien ben je jarig. Zeg ik gefeliciteerd vanaf deze plek. In ieder geval, maak er een lekkere dag van. En als je dus net wakker bent, kun je nog rustig blijven zitten. Pak lekker wat te eten en te drinken. Ga ervoor zitten. En dan komt het allemaal goed. Dan weet je dat het straks om 10 uur helemaal klaar is. En dat jij goed begeleid bent. Of in ieder geval, ik doe mijn best om jou goed te begeleiden. Zodat je dan dus helemaal er klaar voor bent. Dus ja, nou, dat komt vast goed. Lekkere muziek. Gezelligheid. We hebben nog wat uitgebreide weer. We hebben nog wat feiten van deze dag. Joh, en WVTTK, wat ik vaker zeg, het komt allemaal bij elkaar. En om 10 uur ben je gewoon lekker meer wakker. Voor nu zeg ik een hele goede morgen. We gaan beginnen. Nou, Horn, komt eraan. Too much to ask. Ik zeg, ik heb er zin in.

0: Lekkere muziek van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Daarvoor Nalhorn en Too Much. Zo, goedemorgen. To Ask. Ja, kun je wat last van hebben. Hey, daar kun je wat last van hebben. Goed. Goedemorgen. Ik ben een beetje... Ik zou je zeggen... Ik moet het gewoon even opbiechten. Ik verklaar ook heel vaak dat ik heel lekker geslapen heb, maar vannacht niet. Ik was vannacht echt gewoon onrustig. Ik weet niet wat het was, dus ik ben niet helemaal op mijn scherpst. Dus als het misgaat, als ik op een verkeerde knop druk of zo, joh, vergeef het me bij deze. Ik kwam hier ook echt gewoon om 7:55 ongeveer de studio binnen rennen. Toen dacht ik van, oh ja, want normaal ben ik altijd wel wat eerder. In ieder geval, ik doe mijn best altijd om eerder te zijn. Maar 7:55 kwam ik hier binnen rennen. Nou ja, goed, dan moet je snel koffie zetten, weet je, dat soort dingen. Dus het was hem niet. Dus als ik niet helemaal scherp ben, nee goed. Bij deze vergeef het mij. Het kan wel eens gebeuren. Het spijt me. Maar goed. Toch nog steeds, hoe was jouw week? Ja, dat doe ik altijd om deze tijd. Dus dat weet ik dan gelukkig nog wel. Hoe was jouw week? Heb je leuke dingen gedaan? Heb je bijzondere dingen gedaan? Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Persoonlijk heb ik... ik ben vorige week zaterdag lekker uit eten geweest. Hartstikke lekker. Zondag heb ik vervolgens... had ik eigenlijk een verjaardag. En dat was een borrel die uitliep in ook mee eten. Dus dat was ook gezellig. Ja, en toen was de week daar. En ja, die was een beetje normaal, zeg maar. Geen bijzonderheden, geen spannende dingen. Normaal. Het begon weer een beetje ritme te komen in sommige dingen. Wat natuurlijk ook wel weer fijn was. Dus in dat opzicht was dat allemaal wel lekker. In dat opzicht... Ja, nee, eigenlijk kan ik daar niet zo heel veel slechts over zeggen. Maar ook niet heel veel bijzonders. En nu staan we weer aan het begin van een nieuw weekend. En ja, ben ik dan altijd natuurlijk nog wel benieuwd wat zijn jouw bezigheden geweest. Want misschien kan ik er ook nog wat tips en tricks uit doen. Dat vind ik altijd wel leuk natuurlijk. Dus laat het me weten. studio@meerradio.nl. Hoe heb jij je afgelopen weekend ervaren?
1: De ochtend van Meerradio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer wakker.
2: Dit is Meer.

James Morrison en Nothing Ever Hurt Like You. Altijd leuk natuurlijk om dit soort muziek langs te horen komen. Daarvoor nog The Verve en The Bittersweet Symphony. Ook zo'n fijne plaats. Ja, oh, soms is dat zo leuk. Dat, je, hè, dat is het voordeel. We krijgen hier natuurlijk gewoon altijd krijgen we een lijst met muziek voor ons. Zeggen we, nou weet je, dit is goed om te draaien. Dus nou, laten we dat dan ook lekker doen. Ja, en dan hoor je soms plaat dat je denkt van, oh ja, die bestaat ook nog. Nou, The Verve was er eentje dat ik denk van, oh, lang niet gehoord. Maar wel fijn om weer een keer te horen. Het zorgde ervoor dat het bijna 8:30 werd. En 8:30 betekent dat we naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer gebeurt. Daarna snel bij je terug met deel 2 van dit eerste uur. Waarin we straks onder andere voor jou het uitgebreide weer hebben. Wat gaat het ons brengen? Dat is natuurlijk altijd fijn en willen we natuurlijk allemaal weten. Verder ook muziek van Velters & Kemper, Martin Garrix en Nena. Je weet wel, 99, precies, Loefballon. Je gaat het allemaal horen straks aan de andere kant van 8:30. Voor het zover is, heb ik er nog eentje. Een echte rocker heb ik voor je. Status Quo komt eraan. Dit is Rockin' All Over The World. Ik zeg tot zo aan de andere kant van 8:30.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. Een auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1:55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Marley met de Call Me Ryan Ryback Riggs. Call on me Ryan Ryback Riggs. God, dit is nou wat ik net zei, hè. Echt, ik heb een slechte nacht gehad. De Ryan Ryback Remix. Zo, dat is een hele mond vol. Maar hij is wel fijn. Je hoorde maar het begin van deel 2 van dit eerste uur. Meer wakker. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld, welkom. Het is zaterdag 22 augustus 2026. Het is de zaterdag dat er ook in Zandvoort gereisd wordt door de Formule 1. Dutch Grand Prix. Ja, en ik vind dat wel een beetje bijzonder, maar goed, dat even terzijde. Het is ook gewoon een zaterdag waarin we wakker worden en ik jou hier begeleid om wakker te worden. Dus ik zeg, hey, laten we met z'n allen hopen dat het ook deze week gewoon weer lukt.
1: Meer zomer. Meer zomer. Niels Olijerhoek. Meer radio.

blijft gewoon een leuke plaat, Erik. Wou dat ik jou was, Veldhuis en Kemper. Je hebt het natuurlijk altijd, hè, dat je denkt van... oh, het gras is groener aan de andere kant. Een beetje dat idee. Nou, daar is deze plaat eigenlijk gewoon helemaal op gebaseerd. Maar dan op een hele leuke en komische Veldhuis en Kemper manier. Voor Veldhuis en Kemper hoorde je Nena en die hele mooie... een oudje inmiddels al van 99 Luftballon. Zorgde ervoor op deze zaterdag dat het 8:45... Kwart voor negen werd. En dat is een mooi moment om te kijken naar wat het weer ons gaat brengen op deze zaterdag. Ik hoop dat het klopt, want ik weet vorige week was het niet helemaal wat ik zei. Maar goed, dat even terzijde. Dit weekend begint in ieder geval wisselvallig. Nou, dat kunnen we wel, dat is de hele week al. Vandaag starten we met veel bewolking en enkele buien. In de loop van de middag wordt het droger en breekt de zon steeds vaker door. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordenwind. Morgen ziet er een stuk vriendelijker uit. De dag begint mogelijk met wat nevel of mist, maar daarna krijgt de zon steeds meer ruimte. Het blijft overwegend droog met temperaturen rond de 19 à 20 graden. En weinig wind, ideaal weer om naar buiten te gaan of een sportwedstrijd te bezoeken. Hey, de Dutch Grand Prix. Voor de nieuwe week lijkt het rustige zomerweer voorlopig aan te houden. Regelmatig zon, afgewisseld met wolkenvelden en slechts een kleine kans op een bui. Temperaturen blijven aangenaam voor de tijd van het jaar met middagwaarden rond de 20 graden. Grote weersverstoringen worden voorlopig niet verwacht, waardoor we kunnen rekenen op een vrij stabiele weerperiode. Kortom, zaterdag. Dus vandaag eerst nog wat natte momenten, maar later opklaringen. Morgen een vrije nazomerdag en ook volgende week rustig en overwegend droog weer in de Haarlemmermeer. Dat vind ik zo'n mooie zin. Die heb ik gisteravond ook verteld, deze zin. Omdat ik hem gewoon mooi vond. Ja, ik vind hem mooi. Ik vind hem goed bedacht. Weer in de Haarlemmermeer. Maar goed, dat is hij. Nee, het wordt dus vandaag een natte sprintrace. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. In Zandvoort. Want ja, ik vind dit toch leuk natuurlijk. Maar goed, als het niet zo is, dan is het ook zo. En morgen gewoon een droge hoofdrace. Dat kan ik in ieder geval wel alvast vertellen. Dus maar goed, dat even terzijde. Hey, door met muziek. Martin Garrix gaat er nu aankomen. Zo, wat gebeurde er met mijn stem? Ik weet niet wat ik gedaan heb. Maar goed, dat terzijde. Martin Garrix komt er in ieder geval aan. Samen met Ed Sheeran heeft hij een plaat gemaakt. Die hoor je

0: Carlson samen met Mnek en Never Forget You op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Het is meer wakker waar jij naar luistert. Tot 10 uur ben ik bij je op deze zaterdag de 22 augustus. En ja, hey, ik hoop dat het al een beetje lukt om jou wakker te krijgen. De slotverrekening zit er alweer bijna een heel uur meer wakker op. En ja, hoop ik dat we al een beetje op weg zijn. Maar goed, we hebben nog een heel uur te gaan, dus in dat opzicht heb ik nog alle tijd. Straks in de tweede uur gaan we door met lekkere muziek. We hebben uiteraard ook nog wat feiten van deze dag. En we gaan kijken naar wat je kunt verwachten hier op Meer Radio. Het spoorboekje gaat zeker ook weer langskomen. Ja, verder gezelligheid. We gaan het nog even hebben over de Dutch Grand Prix. Want ja, wat gaat het natuurlijk gebeuren met Max Verstappen? Die afgelopen donderdag zijn contract verlengde bij Red Bull. Maar gaat hij er toch wat van maken nog dit weekend? Tot nu toe, maar goed, hebben we het zo meteen over. Ja, verder zeg ik dan tegen je... Bijna 9 uur. Zo dadelijk nieuws van 9 uur. Daarna zijn we dus gierende banden. Heel snel weer terug. Om snel met deel 2 van dit radiofeest door te gaan. En ik heb er zin in. Ja, ik ben inmiddels wel een klein beetje wakker aan het worden. Ik zei het eerder, ik heb er wat moeite mee gehad. Maar goed, ik ben bijna helemaal wakker. Dus in dat opzicht, ik denk dat het wel goed moet gaan komen.
1: Meer wakker.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Een van de grote hits van Rowan Hezen hoorde je hier op de vroege zaterdagochtend van Meer Radio. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Natuurlijk altijd leuk. Hey, goedemorgen, welkom. Als je net bent ingeschakeld, het is zaterdagochtend 22 augustus 2026. Het is Meer Wakker, wat jou ondersteunt bij het opstaan. Doe ik tot 10 uur en dan hoop ik dat jij goed wakker bent, zodat je jezelf meer wakker kan verklaren. Nou, laten we hopen dat het ook deze week gewoon simpelweg weer lukt. En voor iedereen die er langer bij zit, gezellig dat je er nog steeds bij bent. Tot 10 uur, hè, gaan we lekker door en ik hoop met veel gezelligheid. Muziek komt eraan van Robin Schulz, Faithless. En nu op de radio Nelly Furtado. Dit is op Meer Radio, Powerless.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijenhoek.
4: Meer Radio.

0: Ruthless samen met Bebe Rexha en A New Religion. Lekkere plaats om even hard te zetten. Zeker als je nog niet helemaal wakker bent, is dit zeker eentje die dan goed meewerkt. Daarvoor Nelly Furtado en Powerless zorgden ervoor op deze vroege zaterdagmorgen dat het... Oh ja, wacht, ho, stop, ja. Nee, dat is... Ik hoef geen applaus, nee, ja.
1: Meer wakker, tijdmelding.
0: Ik zei het al, hè. Eerder, ik zei het in het eerste uur voor iedereen die er pas later bijgekomen is. Ik ben een beetje slecht geslapen vannacht.

Dus als ik op een verkeerde knop druk, ja, dan krijg je dat. En als je dan dus dit hebt, dat je op de verkeerde knop drukt, krijg je een applaus in plaats van een tijdmelding. En die tijdmelding, die moet ik nog wel even inlossen. Het is 14 minuten over 9 op zaterdag 22 augustus. Nog 2 uur. En pak een beet. De 45 minuten tot aan de sprintrace op het circuit van Zandvoort. Tijdens de Dutch Grand Prix voor de Formule 1. Er zijn ook andere zaken gebeurd op deze 22 augustus. Zo is het namelijk dag 234 van het jaar 2026. We hebben er nog 131 te gaan. Even wat opvallende gebeurtenissen. In 1609 Galileo Galilei. Die demonstreert zijn telescoop. Dan in 1913 de kleine zeemeermin wordt onthuld in Kopenhagen. En in 1939 Duitsland en de Sovjet-Unie tekenen het Molotov-Ribbentrop-pact. Zo, dat is een moeilijk woord. Dan vandaag in 1942 de slag om Stalingrad begint. En in Warnsveld wordt het vandaag in 1944 38,6 graden gemeten. Destijds was dat een Nederlands warmterecord. Vandaag in 2006, Natasja Kampusz ontsnapt na 8 jaar gevangenschap. Zij werd door een man gevangen gehouden in de kelder. En daar werd ze, daar raakte ze toch vrij. Dan vandaag in 2010, de Anne Frankboom waait om. Dat is natuurlijk nooit zo mooi. Vandaag in 2017, een concert van Alalas in Rotterdam is afgelast wegens een terreurdreiging. En in 2023, Prigozhin komt om bij een vliegtuigcrash in Rusland. Dat was een officier die van een of andere elite macht, zeg maar. Of elite, hoe zeg je dat? Nou goed, die man die was een oorlogsman, zeg maar. En dan vandaag in 2023 ook de instorting van de spoorbrug in India kost zeker 17 mensen het leven. Triest. Even nog wat verjaardagen op deze dag. Kim Veenstra wordt weer een jaartje ouder. Ze werd in 1985 geboren. Rick Smits, voormalig topbasketballer. Werd in 1966 geboren. Hans Goedkoop. 1963, Vicky Leandros, zangeres, 1952. En de koningin van Jordanië, Noor. Zij werd in 1951 geboren. En dan zit ik te denken, mijn tekst is niet compleet. Want normaal heb ik ook de weerextreme, maar ja goed, die moet je deze week maar eventjes zelf opzoeken. Ik heb ze niet. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Tot zover de feiten van deze dag. En ondanks dat er de weerextreme niet zijn, heb je toch dankzij mij nu wat gespreksonderwerpen als je wat leuks hebt. En mensen tegenkomt die je niet zo goed kent. Dus dan kun je gewoon gezellig een praatje maken. En zeg ik veel plezier. Daarna gaan wij heel snel door met muziek. Oerend Hart, dit is op Meer Radio. Normaal.

0: Away.
1: Lekker hoor. Af van Bach en Miles Away op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Ja, heerlijke plaats. Daarvoor Oerend Hart en Normaal. Van Normaal, sorry. Ik moet het wel goed zeggen. Zorgde ervoor dat het bijna 9:30 werd. Dat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Daarna snel bij je terug met alweer het laatste deel van deze Meerwakker. Waarbij ik hoop natuurlijk dat jij al aardig wakker aan het worden bent. Want anders, ja, moeten we haast gaan maken. En dat wil niemand natuurlijk. Ben ik nog wel even benieuwd, wat zijn jouw plannen dit weekend? Ja, persoonlijk ga ik natuurlijk heel veel is gericht op de Dutch Grand Prix. Ik ga er helaas niet heen. Dat is dan wel weer jammer. Maar kijken ga ik het zeker. Ja, straks natuurlijk de sprintrace. Vanmiddag om 4:00 de kwalificatie voor die race van morgen. En die begint om 3:00. Met natuurlijk een heel mooi voorprogramma ook. Dus wat dat betreft, ja, is dat zeker de moeite waard. Als jij andere leuke plannen hebt, laat ze me zeker even weten. Studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen voor de komende dagen? Vind ik altijd leuk om te lezen. En ja, vaak kan ik er ook nog wat tips en tricks aan op doen. Stel jij zegt van, weet je, ik ga dit of dit doen. Ik weet even niet wat zo snel. Ja, dan kan ik zeggen van, hey, dat vind ik een goed idee. Dus dan, nou goed, dat idee. Dus dan weet je dat ook weer. Voor het allemaal zover is, dat we naar de headlines of naar het meer nieuwsoverzicht gaan, heb ik eerst nog fijne muziek voor je. Van niemand minder dan Robin Schulz. Samen met Erika Cirola hoor je ze nu. Dit is...

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Weer inbraakpoging bij brandweerkazerne en beveiligers Schiphol gaan staken. De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kreeg rond 3:30 een inbraakmelding. Kort daarvoor had iemand gezien dat er op de roldeur van de kazerne werd geslagen. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte. Er werd niets meegenomen, maar wel een raam vernield. Tijdens het onderzoek vond de politie bloed op de plaats delict. Een DNA-match leidde uiteindelijk naar de 21-jarige Haarlemmer. Brandweerkazernes zijn de afgelopen periode op meerdere plaatsen in Nederland doelwit geweest van inbraken. De daders lijken het vooral te hebben voorzien op zware gereedschappen, waaronder scharen, spreiders en rammen. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Vakbond FNV heeft hierover afspraken gemaakt met Schiphol en de beveiligingsbedrijven om de acties veilig te laten verlopen. Wanneer en hoe de eerste werkonderbreking plaatsvindt is nog niet bekend. Het ultimatum van FNV liep woensdag af zonder voldoende toezeggingen over het verminderen van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. De vakbond vraagt onder meer om betere pauzes, hersteltijd, ruimte voor verlof en betere bescherming tegen hitte. Tijdens de staking blijven noodzakelijke veiligheidsfuncties en de controle van ruimbagage met een minimale bezetting doorgaan. FNV maakt uiterlijk 4 uur vooraf bekend wanneer een actie begint. Schiphol noemt de staking jammer en zegt de zorgen van de beveiligers serieus te nemen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: gekomen in het laatste deel. Meer Bakker op deze 22 augustus 2026. Het gaat hard. Ja, we gaan hard richting 10. En ja, ik hoop dat jij dus al een beetje wakker geworden bent. En niet dat je pas net inschakelt. Want als dat zo is, zeg ik wel een hele goede morgen. Welkom tot 10 uur. En dan ga ik tegen je zeggen, je bent weer wakker. Dus ik hoop dat we dat dan gaan redden. Tussen nu en 10 uur gaan we straks nog even het hebben over de Formule 1. Verder hebben we natuurlijk nog muziek voor je van The Course, Alex Warren. En zo dadelijk T-Set en She Likes Weed. Verder gaan we ook nog het spoorboekje even snel bekijken. Ja, en een klein beetje gezelligheid ontbreekt zeker weten niet.
1: Meer zomer. Niels Olijerhoek.

2. Op de meerradio-antenne en Where the Streets Have No Names. Daarvoor T-Sets en She Likes Weeds. Zorgt ervoor dat het alweer 9:45 werd. Het gaat hard als het gezellig is. Gaan we even kijken naar dit erbij. Zo, dat is altijd belangrijk natuurlijk. Even kort een blik in wat je kunt verwachten. Straks meer activiteit om 10 uur. Daarna om 12 uur meer in de middag tot 6 uur vanmiddag. Daarna mag om 6 uur de Groove Connection met Maurice Jaap en Max staan om 8 uur on air. En TNT sluit af om 10 uur op deze zaterdag. En dit kun je natuurlijk allemaal nalezen. Meerradio.nl. Kun je alles nalezen over dit radiostation. Hey, en dan die Dutch Grand Prix. Hè? We moeten het er nog even over hebben natuurlijk met elkaar, vind ik. Ja, belangrijk natuurlijk. Het is dit weekend de laatste Dutch Grand Prix voor de Formule 1. Vind ik erg jammer, maar goed, dat terzijde. En laten we hopen dat Max Verstappen goed resultaat had. Al was het gisteren niet zo heel erg geweldig. Hè? Vrije training, 11e. En de kwalificatie voor die sprintrace die straks om 12 uur zal zijn, werd hij 6e. En dat is natuurlijk wel een beetje jammer dat niet helemaal beter ging. Laten we hopen dat het vanmiddag bij de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen een stukje beter gaat. En dat hij die dan morgen zou winnen. Het zou wel heel erg mooi zijn. Die hoofdrace waar dan toch het cirkeltje rond is. Hè? Want hij won de eerste en als hij dan ook de laatste wint, zou ik wel heel leuk vinden. Maar goed, ik heb het helaas niet helemaal voor het zeggen. Dus dat is dan ook wel weer jammer natuurlijk. Maar goed, we gaan ervoor hopen. We gaan erop duimen en hopen dan dat het allemaal goed komt. Bijna 10 uur. Nog pak een beet. Ja, ik denk een minuutje of 7. En dan moet ik echt tegen je zeggen, je bent meer wakker. Voor het zomer is, heb ik nog eerst fijne muziek van Selena Gomez klaarstaan. Lose to Love You hoor je nu hier op deze Meer Radio vroege zaterdagmorgen. Meer Radio.

lekker hoor. Alex Warren, ja sorry, er staat hier iemand gewoon een gek gezicht te trekken. Dan krijg je dat wel eens dat je moet lachen. Maar goed, Alex Warren hoorde je en Fever Dreams op de Meerradio vroeger zaterdagmorgen. Ja, een vrolijke plaats. Daarvoor Lose You to Love Me van Selena Gomez zorgde ervoor dat het bijna 10 uur werd. Ja, je weet het, op zaterdagochtend, als het bijna 10 uur is. Je bent weer wakker. Precies, ik hoop dat het gelukt is. Ik hoop dat je weer wakker bent en dat je helemaal meer wakker bent en klaar bent om die zaterdag te gaan aanvallen. Ja, laten we hopen gewoon dat het met z'n allen. Laten we met z'n allen hopen dat het gelukt is. Zo, dat is een moeilijke zin. Ik denk dat ik mijn bed nog even inga. Maar goed, dat terzijde. Veel plezier, zo dadelijk met meer activiteiten. Maak er een heerlijk weekend van. Geniet ervan. Doe leuke dingen. Houd gezellig. En dan hoop ik je volgende keer weer te spreken bij een nieuwe Meer Wakker. Voor nu zeg ik gewoon gegroet.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Dat bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts. Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

I and I to everyone.

0: Bob Sinclair, Love Generation.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars. Vandaag noteren we zaterdag 22 augustus. Tot 12 uur is het tijd voor de wekelijkse uitzending Meer Activiteiten. Technicus Ton van Dranen en ik zijn er klaar voor in de studio Meer Omroep. Ton heeft lekkere muziek voor je geselecteerd en ik heb de suggesties voor je vrije tijd. De komende 2 uur geven je tips die gaan over cultuur, sport en beleving. Schoolgaande jeugd heeft de eerste week erop zitten. In het weekend mogen de boeken en laptops even aan de kant. Het leven komt weer langzaam in een vast ritme. Theaterseizoen start weer en sportclubs beginnen met de competitie. De tips die we noemen vinden plaats ergens in Haarlemmermeer. In het eerste uur gaan we naar de kernen Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Vijfhuizen. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. Raad die aan om vooraf op de website van Actualiteit te kijken. Het kan altijd gebeuren dat er iets is gewijzigd. Tijd voor muziek en dat is deze. Another samen met 54 Ultra. Talk to you.

0: my best friend.
1: Activiteitenkalender.
0: Vandaag viert Dorpsraad Nieuw-Vennep het 70-jarige bestaan. Dit jubileum vieren ze graag samen met inwoners. Voor de feestelijke gelegenheid rijdt een vrolijke dubbeldekkersbus door Nieuw-Vennep. De bus stopt bij 6 haltes. De eerste is nu, 10 uur, op het Harmonieplein. Maar voor de volgende 5 stops heb je tijd, want de laatste stop is om 14:15 op het Venneperplein. Bij de haltes kun je bestuurs- en commissieleden ontmoeten of vragen stellen. Maak je een creatieve foto van jezelf, samen met vrienden of familie en de bus, dan maak je kans op een mooie prijs. Op website www.visithaarlemmermeer.nl lees je precies waar de haltes zijn en hoe laat de bus daar stopt. 3, 2, 1. Bente!

0: Roxy Music met Angel Eyes.
1: Theaterberichten.
0: Het theaterseizoen gaat bijna weer van start. Wil je alvast een inkijk in wat je in het nieuwe seizoen kunt gaan bekijken of beleven? Ga dan morgen tussen 10 en 1 uur naar de open dag van C. Hoofddorp. Bekijk optredens en mini-voorstellingen. Probeer een instrument. Teken, schilder, dans samen met je peuter of zing mee in een musical. In het theater krijg je alvast een voorproefje van nieuwe kindervoorstellingen. En in de bibliotheek kun je aanschuiven bij meertalig voorlezen. De meeste activiteiten zijn gratis en op vrije inloop. Het volledige aanbod, inclusief tijden, lees je op website www.c.nl/agenda/opendag. C. aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Je hoort het al, Jonas Blue en Mellife, Edge of Desire.

0: paar jaar geleden op het Songfestival Barbara Pravi met het mooie Voila.
1: Meer activiteiten.
0: Bij Kunstvoort Vijfhuizen kun je deelgenoot zijn van een nieuw initiatief. Kunstenaar Sarah van Lamsweerde en Esther Mongambi werken aan een project Sore Spot Songs. Ze onderzoeken welke plekken verbonden zijn met gevoelens, herinneringen en misschien ook pijn. De kunstenaars gaan in gesprek met mensen uit de buurt en verzamelen persoonlijke verhalen. Deze verhalen vormen de basis voor nieuwe liedjes. Ook maken ze een podcast waarin je de verhalen en liedjes kunt beluisteren. De kunstenaars zijn niet permanent aanwezig. Kijk op de website van Kunstvoort voor de actuele data en tijden en voor de route naar Fort Wachter 1 in de Vijfhuizen. So long, Fischer Zee.

0: Tot aan het nieuws van 10:30 met Carolien Geven. Hebben we nog een leuk bericht voor je.
1: Meer activiteiten.
0: Morgen jazz met de Ramblers. Meer Jazz organiseert de nazomerspecial in het Openluchttheater van Fort Knox. Te gast is de Ramblers, het oudste jazzorkest van Nederland, al meer dan 100 jaar springlevend. Met hun eigen twist aan de big band muziek zorgen ze voor een swingende middag. Het concert is gratis. Meer Jazz kan dat aanbieden dankzij steun van sponsoren samen met Fort Knox. Reserveren voor het concert is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen. Bezoekers die minder goed ter been zijn of een zitplaats nodig hebben, kunnen in een mail aan info@meerjazz.nl vragen of ondersteuning mogelijk is. Tijd is 2:30 tot 5:00 en het adres Hoofdweg 739 in Hoofddorp. The Bee Gees, Spicks & Specks.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
1: Gewonden bij verkeersongeval in Hoofddorp. En van alles te beleven tijdens de open dag van Zeepunt. Twee personen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijnlanderweg ter hoogte van Imagination Avenue in Hoofddorp. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en de brandweer, zijn ingezet. Door de klap kwam een van de voertuigen in het naastgelegen grasland tot stilstand. De brandweer heeft een van de auto's open moeten knippen om een inzittende uit het voertuig te bevrijden. Twee personen zijn vervolgens met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Rijnlanderweg werd vanwege het ongeval afgesloten. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Zin om muziek te maken, te dansen, toneel te spelen of creatief bezig te zijn? Tijdens de open dag van Zeepunt is er zondag 23 augustus van 10 tot 1 van alles te beleven aan het Raadhuisplein. Bezoekers kunnen gratis instrumenten uitproberen, meedoen aan workshops en kennis maken met theater, dans, schilderen, keramiek en andere creatieve activiteiten. Ook zijn er optredens en korte previews van familievoorstellingen. In de bibliotheek worden verhalen voorgelezen in verschillende talen. De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. Voor muziekworkshops, voor peuters en kleuters is aanmelden nodig. De toegang is gratis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: weet het, veel te vroeg overleden. Amy Winehouse en dit keer met Rehab.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Morgen van 2 tot 4 uur geeft Jeroen Warmerdam in Heemtuin de Heijmanshof advies over de inrichting van je tuin. Hij helpt je antwoord vinden op vragen als waarom bepaalde planten het niet doen op die plek, hoe om te gaan met droogte of juist veel regen, hoe je tuin klimaatbestendig kunt maken of hoe je een onderhoudsarme tuin kunt aanleggen. Via een mail aan secretaris@deheijmanshof.nl kun je je aanmelden en jouw vraag stellen. Of kom gewoon op je gemak de gevarieerde tuin bekijken. Adres Heemtuin Heijmanshof is Wieger Bruinlaan nummer 1 in Hoofddorp. Love myself, Bauza.

0: driver's seat van Sniff in the Tears.
1: Activiteitenkalender.
0: Diverse artiesten geven deze maand gratis live optredens op het Polderplein in het centrum Hoofddorp. De optredens tussen het winkelpubliek zijn op zaterdagen tussen 12 en 4 uur en op zondagen van 1 tot 5 uur. Vandaag speelt Interstate 44, een jazz- en blueskwartet dat bekende nummers ten gehoor brengt van The Beatles tot Nat King Cole. En morgen is het podium voor The Caroline Trail met New Country Music. Je zult covers herkennen van zangeres als Alison Krauss, Ashley Monroe en Eileen Jewell. Maar ook klassiekers van John Denver, The Birds en The Eagles komen aan bod. Vandaag en morgen zomer op het plein op het Polderplein in het centrum Hoofddorp. We gaan naar de dierentuin, Zoo van Shakira.

Dat was het origineel van Wherever I Lay My Head uit 1962 door Marvin Gaye. En daarmee sluiten we het eerste uur af. Tijd voor het NOS-journaal. Om actualiteit te zijn, om actueel te zijn natuurlijk, hoor je wat er gebeurt in binnen- en buitenland. Kort na 11 uur zijn technicus Ton van Draan en ik bij je terug. We gaan dan door met meer suggesties voor je vrije tijd en ontspanning. En tot aan het nieuws hoor je Stella Lefty, Boston.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Eerst een klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: met Supertramp waren we terug in 1979 met Breakfast.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, je hebt de actualiteiten in de wereld kunnen horen. Misschien heb je gelijk een verse kop thee of koffie gepakt en zit je klaar voor deel 2 van Meer activiteiten. Met nog 6 tips tot 12 uur trekken we verder door Haarlemmermeer. Bijvoorbeeld in Nieuw-Vennep het spektakel Formule 1. Zwemmen voor kankeronderzoek, een fotowedstrijd in de polder, veilig ouder worden en optredens in Hoofddorp. Nu eerst weer muziek. Luister maar, dat is Bruno Mars met Risk It All. Bruno.

0: Ton, leuk zo'n paar keer terug in de tijd. Deze 1976 Pussycat met Smile.
1: Activiteitenkalender.
0: In onze gemeente hebben we veel groenvoorzieningen. Een groot deel zelfs met het predicaat historisch erfgoed. Dat bracht de gemeente ertoe om een campagne aan dit thema te koppelen. Onderdeel is de fotowedstrijd voor bewoners met als thema groen erfgoed, krachtig in elk seizoen. Visit Haarlemmermeer, onderdeel van de gemeente, nodigt iedereen uit om te laten zien hoe erfgoed en natuur samenkomen. Denk aan monumenten in het groen, oude gebouwen in het landschap of plekken waar natuur en geschiedenis elkaar versterken. Deze week de laatste kans om foto's in te sturen, want meedoen kan tot 31 augustus. Lees alles op www.visithaarlemmermeer.nl. Onze eigen Nederlandse bodem, Yves Berendsen, misschien is het tijd.

0: Love Before You Go Go Wham. Hun eerste grote hit.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Een mooi initiatief voor een goed doel is het nu volgende bericht. Swim to Fight Cancer. Veel inwoners zijn al elke zondag bezig met elkaar om te trainen. In goede conditie willen zij geld inzamelen voor baanbrekend kankeronderzoek. Gezwommen wordt in de ringvaart. Zondag 30 augustus geeft burgemeester Marianne Schuurmans om iets na 12 het startschot ter hoogte van Nieuwe Meerdijk nummer 48. Om 4 uur is de afsluiter bij Quatre Beach in Leinde aan Akerdijk nummer 12. Inmiddels staat de teller op €75.000 voor inloophuis Esperanza in Bad Hoeverdorp. De organisatie nodigt iedereen uit om de zwemmers aan te moedigen. Leo Steyer, Orchard Road.

0: vleugje Frans mag niet ontbreken. Daarom Voyage, Voyage van Desireless.
1: Activiteitenkalender.
0: Max Verstappen gaat dit weekend voor het laatste race in Zandvoort in de Formule 1. Het hele spektakel eromheen kun je volop beleven tijdens het Grand Prix Festival op het terrein Kleine Vennep in Nieuw-Vennep. Vandaag vanaf 12 uur tot morgenavond 7 uur kun je van alles beleven bij het vierde Racing and Fun Weekend. Volg de Dutch Grand Prix race live op het grote ledscherm. Op het terrein vind je race simulators, racebanen, voertuigen, oplaadsportveldjes en stands voor de inwendige mens. Vandaag worden 3 films vertoond over coureurs en over de race op Le Mans uit 1966. Aanmelden en verdere info vind je op de Facebookpagina Grand Prix Festival Haarlemmermeer. Wayne Fontana en de Mindbenders, Game of Love.

0: Slimmertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Slimmertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. Een auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1 uur 55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer. Meer Radio. Supertrack.
3: Meer Radio Supertrack van deze week. Tangerine featuring Venice. By Your Side.

0: De Supertrack, de muziek die je veelvuldig hoort, is dit keer voor Tangerine and Venice met By Your Side.
1: Meer activiteiten.
0: Elke donderdag in augustus presenteert Amstelring een middagoptreden. Donderdag 27 augustus komt de duo John en René er een gezellige middag van maken. Beiden maken deel uit van de band Interstate 44... die je misschien dit weekend tijdens Zomer op het Plein in Hoofddorp al gaat beluisteren. Maar als duo weten ze ook de juiste snaren te raken. Het repertoire laat zich inspireren door muziek van Robert Johnson en Eric Clapton. Maar ook John Legend is van de partij. Muziek om bij weg te dromen, mee te zingen of te dansen. Donderdag bij Fort Knox aan hoofdweg 739 in Hoofddorp. De aanvang is 2:30. En My Generation is een samenwerking tussen Amstelring, Dagbesteding en Zeepunt. Rita Ora, Let You Love Me.

0: Stevie Wonder kwam in de jaren 80 met deze Part-Time Lover.
1: Meer activiteiten.
0: Hoe blijven oudere inwoners veilig en zelfstandig wonen? Over dit onderwerp organiseren Team Sportservices, IJmeren, de politie en de brandweer begin september bijeenkomsten. Bezoekers krijgen informatie over valpreventie, brandveiligheid en medische woningaanpassingen. In Zwanenburg sluit ook de politie aan en dan met aandacht voor babbeltrucs. Op 1 september om 10 uur in Dorpshuis Batuverdorp. Op donderdag 3 september om 10 uur in Westerkim in Nieuw-Vennep. En ook op 3 september, maar dan om 2 uur, in Dorpshuis Zwanenburg. De toegang is gratis. Aanmelden via, let op, t-s.nu/informatie. Dat is een website als onderdeel van de gemeente.

0: Train met Drive-By.
1: Activiteitenkalender.
0: Terug in de tijd tijdens Throwback Thursday. Elke vierde donderdag van de maand vullen verschillende bands Café Duik in C. met de beste klassiekers en herkenbare hits uit vervlogen tijden. Donderdag 27 augustus, Zo de Nijs. Een zevenkoppige tributeband brengt een muzikale ode aan het repertoire van legende en rocker Rob de Nijs. Tijdens deze live show komen al zijn bekende hits voorbij. Evergreens als Ritme van de Regen en Malle Babbe, tot gevoelige ballads als Foto van Vroeger en Het Werd Zomer. Ga in de live show mee langs ruim 60 jaar Nederlandse popgeschiedenis. De aanvang is 9:30 in de avond in C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein. Ja, natuurlijk moet je dan erbij komen. Ritme van de Regen, Rob de Nijs. En wil je weten welk jaartal? 1963.

Uit 1963, Rob de Nijs. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren naar de zender, want na 12 uur gaan we door met de vaste programmering. Je hoort tot 3 uur meer in de middag, deel 1 met William Hultsel. En van 3 tot 6 uur gaat deel 2 verder met onze nieuwe vaste presentator, Delano van Steenveld. Meer Omroep is 24/7 in de lucht. Onze hele programmering lees je terug op website www.meerradio.nl. Wil je een uitzending terugluisteren? Ook dat kan via de website. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Tom, dankjewel voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Houston, Texas. Een nieuwe ster uit Amerika, Ella Langley. Heb een lekkere week allemaal.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
4: William Hultzel.

0: van de radio.
1: William Hultsel. Weer in de middag. Ja, een hele goede middag op deze zaterdag. Ja, schrik niet. Het is alweer 22 augustus inderdaad ondertussen. De tijd gaat snel. Zomer is alweer bijna voorbij. Erg zeg. Maar goed, in ieder geval, vandaag zijn we bij je. We gaan er richting jouw zaterdagavond. Hier gewoon een hele leuke show weer van maken. Met veel lekkere muziek. En natuurlijk, we staan in het teken van de GP. Want het gaat natuurlijk allemaal Zandvoort weer gebeuren. Dus ja, blijf vooral luisteren voor GP-nieuws. Luister ook gewoon vooral voor andere leuke activiteiten hier. Zoals bijvoorbeeld de pubquiz. Ik ga ze altijd meteen vertellen wanneer die komt. We gaan in ieder geval lekker zomers verder. Ik heb nu voor je inderdaad een heel lekker nummer staan. Want toch, die kan elk jaar gewoon terugkomen. Blijf leuk. Anders Nixon, Salsa Tequila.

Ja, je hoorde de Rasmus natuurlijk met In The Shadows. En ja, voor, zoals ik aankondigde, Salsa Tequila en Anders Nielsen natuurlijk... om een lekker zomers een sfeertje te komen op deze toch half bewolkte zaterdag inderdaad. Wat is er nog meer te doen behalve half bewolkte zaterdag? Het is natuurlijk, zoals ik zei, de GP Zandvoort. Ik hoop niet, maar het zal er waarschijnlijk wel in zitten de laatste keer in Nederland. We gaan het horen natuurlijk. Max Verstappen heeft in ieder geval weer heel wat jaartjes bijgetekend voor Red Bull. Dus die blijft daar wel actief in ieder geval. Dus ja, we kunnen blijven volgen. Ja, en over volgen gesproken. Nieuw Vennep, landgoed Kleinelo. Daar is weer het jaarlijkse Grand Prix Festival Haarlemmermeer. De organisatie heeft weer, ja, ook dit jaar doen ze toch weer een beetje hun best... om er wat leuks voor neer te zetten voor je. Inderdaad, 22 augustus en 23 augustus. Dus vandaag en morgen. Ja, vanaf 12 uur tot en met 7 uur op landgoed Kleine Vennep. Kun je daar lekker gaan genieten van de Grand Prix natuurlijk. Als je niet thuis wil kijken of geen kaart hebt voor Zandvoort. Of geen buren hebt. Of ja, vrienden kun je ook hebben die je uitnodigen. Of niet. Als je ze niet hebt kun je daar terecht inderdaad. Dan kun je daar verwachten. Een live vertoning van de Dutch Grand Prix op groot ledscherm. Er zijn race simulators. En er is een carrera-baan. Ja goed, die snap ik niet allemaal wat de carrera-racebanen doen. Ja, ik ben al 45. Maar goed, er staan racebanen met kleine autootjes voor kinderen inderdaad. Er zijn een paar sportveldjes en natuurlijk de voetdruk zijn weer aanwezig. Dus ja, ik ga in ieder geval kijken. Verder is er inderdaad op de zaterdag nog een special inderdaad. Race en Domino's Movie Night. Er komt zomaar een grote naam bij inderdaad. Domino's. Er is een live sprintrace kwalificatie natuurlijk. En daarbij is een filmavond. Wat gaan ze vertonen? Ze gaan om 16:30 gaan ze Senna vertonen. Rust komt. Dan om 18:45. Ik kan Le Mans kijken op Le Mans 66 kijken om 9 uur. Tijdens de sprintrace, animatiefilm, European Grand Prix op apart scherm. Inderdaad. Dus ja, leuk om te kijken inderdaad. Als je erheen wil, kaarten zijn nog verkrijgbaar. Dus rolstoel toegankelijk. Kinderen, jongeren, volwassenen, senioren zijn van harte welkom. Landgoed, Kleine Vennep. Kun je terecht om daar te gaan kijken naar Formule 1. Als je dus niet thuis lekker wil kijken. Wat natuurlijk ook gewoon kan lekker met een pilsie en gebakje. Of wat je er ook bij neemt, zo'n wijzebroodje. In ieder geval, ja goed. We gaan lekker verder. En wat heb ik nog meer voor je?

Je hoorde de Black Crowes met Remedy. En daarna hoorde je natuurlijk Olivia D. met So Easy to Fall in Love. We gaan even naar Saskia Verkampen met het meer nieuwsoverzicht. En daar ben ik weer bij je terug. Ik laat je even achter hier met Bluff, harder dan ik hebben kan.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Weer inbraakpoging bij brandweerkazerne en beveiligers Schiphol gaan staken. De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kreeg rond 3:30 een inbraakmelding. Kort daarvoor had iemand gezien dat er op de roldeur van de kazerne werd geslagen. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte. Er werd niets meegenomen, maar wel een raam vernield. Tijdens het onderzoek vond de politie bloed op de plaats delict. Een DNA-match leidde uiteindelijk naar de 21-jarige Haarlemmer. Brandweerkazernes zijn de afgelopen periode op meerdere plaatsen in Nederland doelwit geweest van inbraken. De daders lijken het vooral te hebben voorzien op zware gereedschappen, waaronder scharen, spreiders en rammen. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Vakbond FNV heeft hierover afspraken gemaakt met Schiphol en de beveiligingsbedrijven om de acties veilig te laten verlopen. Wanneer en hoe de eerste werkonderbreking plaatsvindt is nog niet bekend. Het ultimatum van FNV liep woensdag af zonder voldoende toezeggingen over het verminderen van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. De vakbond vraagt onder meer om betere pauzes, hersteltijd, ruimte voor verlof en betere bescherming tegen hitte. Tijdens de staking blijven noodzakelijke veiligheidsfuncties en de controle van ruim bagage met een minimale bezetting doorgaan. FNV maakt uiterlijk 4 uur vooraf bekend wanneer een actie begint. Schiphol noemt de staking jammer en zegt de zorgen van de beveiligers serieus te nemen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

Je hoort de Fight for This Love, Cheryl Cole. Ja, Saskia ging natuurlijk een beetje voor de beurt met het nieuws. Maar dankjewel, Saskia, inderdaad. Of met nieuws. Ik bedoel met weer natuurlijk. Dus dat ga ik niet nog een keer voorlezen. Wat ik wel voor je heb, is natuurlijk de verkeersinformatie rondom de Haarlemmermeer hier inderdaad. In de Haarlemmermeer geen opstoppingen. En op de A10 knooppunt Nieuwemeer Amsterdam-Buitenveld. Dat hebben we 2 minuten vertraging. 3 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht en er staat een kapotte auto. Dus inderdaad, de beste weg richting het westen is dan via de A9 op dit moment. Verder, geen nieuws is goed nieuws natuurlijk betreft het verkeer. Dus succes als je erin staat. En wij gaan gewoon lekker door richting jouw zaterdagavond. En zometeen gaan we natuurlijk met Charlotte van Animals on Air weer bellen, zoals gebruikelijk. Hier, eerst voor je heb ik hier Taylor Swift, Open Light.

0: weer in de middag. Animals on Air.
1: Hey Charlotte, hele goede middag.
2: Hi, goedemiddag.
1: We zijn weer een weekje verder, hè?
2: Jazeker.
1: Inderdaad. En ja, we hebben hele leuke dingen, hoorde ik deze week net van je natuurlijk. Ik weet al wat.
2: Ja, ja, ja, ja. Nou, we hadden sowieso twee aapjes van Stichting Aap.
1: Oh, ja, die had je verteld vorige week, hè?
2: Ja, twee marmoset-aapjes. Dat zijn van die hele kleine, schattige aapjes.
1: Maar ze hebben ook nog eentje thuis nu lopen.
2: Nee, dat is juist het probleem. Omdat mensen denken dat ze zo klein en schattig zijn, gaan ze ze illegaal als huisdier houden. En dan komen ze inderdaad uiteindelijk bij Stichting Aap terecht.
1: Ja, maar wat is dan het probleem met een aap als huisdier?
2: Het hoort gewoon niet.
1: het hoort gewoon niet.
2: Lekker in het wild.
1: Ja, ik zie dan echt zo'n situatie als beeld denken voor van iemand die dan denkt, ah, leuk aapje. En ondertussen het hele huis afgebroken natuurlijk aan alle kanten.
2: Ja, overal gepoept en alles. En,
1: ja. Ook nog een keer, ja.
2: Ja, nee, het is gewoon niet een natuurlijke leefomgeving voor ze. Daar zijn we het denk ik wel over eens.
1: Ja, Michael Jackson stond er natuurlijk onbekend dat hij een chimpansee als huisdier had, als maatje. Maar ja, die stond ook bekend om andere dingen met een pretpark in zijn achtertuin.
2: Ja, precies. Dus ja, dat is nog steeds al een beetje soms een probleem met celebrities die met bepaalde dieren posen. Dat mensen denken, oh, dat wil ik ook. Ja. Dat gewoon niet hoort, ja.
1: Ja, nee, dus, dat is niet heel geschikt, zou je zeggen. Het is wel afgeraden.
2: Ja. Ja, maar dit was al een duootje en die zijn gewoon lekker met z'n tweeën naar een groot, eigenlijk een beetje, het lijkt eigenlijk net een open junglepark in Engeland. Alleen dan natuurlijk gewoon afgesloten en beschermd. Dat we niet hebben zoals we hier hadden, dat er een aap een paar weken losliep.
1: Ja, inderdaad.
2: Door een woonwijk en alles.
1: Relatief slordig, ja.
2: Ja. Dus die zijn goed aangekomen. Die zitten lekker op hun plekje al. En die settelden zo goed dat ze al langzaam ook aan de andere groepsdieren aan het wennen zijn.
1: Oké, dat is leuk. Ja.
2: En verder was het echt politiehondenweek.
1: Ja,
2: zo klonk het ongeveer elke dag bijna bij ons.
1: De hele dag door, achter in de bus.
2: Nou, in de bus waren ze stil, want ik heb er dinsdag heb ik er een grote groep voor Singapore opgehaald.
1: Ja.
2: En het was wel gezellig. Mijn beste vriend ging even een ritje met me meedoen.
1: Oké. Okay.
2: Dat ik dacht van, je bent toch vrij, ga je gezellig mee. Dan ben ik ook niet in mijn eentje. Even lekker bijkletsen.
1: Ja.
2: Dus dat is altijd wel leuk als dat kan, inderdaad. En dat was een grote groep voor Singapore. Verder hadden we er nog 30 voor Miami, 18 voor Washington.
1: Oké.
2: nog een keer 15 voor Washington. En we hebben flink moeten bouwen, voorbereiden vorige week. Maar deze week kon het dan eindelijk allemaal weg.
1: ja, precies. En dat wordt daar dus in die plekken wordt het een stuk veiliger nu voor de mensen.
2: We merken wel dat we even een grote spike naar Amerika zien. Qua politiehonden, dat we denken van nou.
1: Ja, wat heet veiliger voor mensen? Natuurlijk, de mensen die het slecht voor hebben, ja, die moeten er nu op lopen gezet eigenlijk. Die moeten gaan oppassen.
2: Ja.
1: Zijn dat dan hele gespecialiseerde politiehonden? Of wat kunnen ze behalve een balletje vangen?
2: Ik moet zeggen, het verschilt heel erg paar waar we naar toesturen. Washington is vooral echt politie en soms met een combi drugs.
1: Okay.
2: Dus dat ze en kunnen zoeken en zeg maar mensen kunnen zoeken, maar ook drugs.
1: Ja.
2: Singapore was heel uitgebreid. Was voor explosieven, was voor drugs, was voor mensen inderdaad. En de ene die ging dan op de luchthaven werken, de andere bij justitie, de andere echt bij een politiekorps. Dus daar zaten allemaal speciale disciplines tussen.
1: Ja.
2: En Miami was ook eigenlijk allemaal dubbele discipline. Dus eigenlijk allemaal ook drugs en mensen opsporen. En voorwerpen natuurlijk van inbraken en wat dan ook.
1: Ja, precies. En nog hele geheime dingen ook ertussen, zoals James Hond?
2: Nee, dat niet. Ik moet wel zeggen, we komen wel heel vaak dezelfde namen tegen. Dat je denkt, van, nou, ongeveer 80% van de diensthonden daar heet Max of Jerry. Okay. Of,
1: maar dan loopt er niet eentje in de smoking met een vlinderdasje om.
2: Nee, dat
1: glas
2: niet inderdaad. Nee.
1: Nee. Oké.
2: Okay. Dus, we hebben natuurlijk ook de andere tak met Special Cargo.
1: Ja.
2: En we hadden weer een hele grote voorraad eigenlijk van medicijnen naar Jordanië gestuurd.
1: Okay.
2: En dat doen we eigenlijk één keer in de zoveel tijd wel naar andere landen. Er zit een groot bedrijf hier, die bereidt dat dan allemaal voor. En dan helpen wij het allemaal versturen en de papieren in orde te maken.
1: Ja.
2: Omdat ze in die landen bijvoorbeeld, is het slecht bereikbaar om daar medicijnen te krijgen. De kwaliteit is daar misschien minder. Het zou me ook niks verbazen als er wat daar de grens over gaat. Omdat we bijvoorbeeld niet naar Israël of zo kunnen sturen. Maar ja, dat ligt wel vlak naast.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Dus het was weer een grote partij inderdaad. Zodat er weer wat dieren geholpen kunnen worden. Die misschien ook wel inderdaad last hebben gehad van de oorlogen.
1: Ja, precies. Nou, dat is een hartstikke goede zaak natuurlijk. Want
2: ja,
1: dieren
2: ja,
1: vragen
2: zeker.
1: Er niet om en wij grote
2: deel. Nee,
1: niet.
2: Die kunnen er ook niks tegen ja. doen inderdaad. En er zijn wel heel veel opvangen die zijn daar bezig. We hadden een tijdje terug ook weer wat kennels gedoneerd aan stichtingen die weer wat dieren gingen proberen te redden.
1: Oké.
2: Dat zijn ook dingen wat dan eigenlijk via de achtergrond wel een beetje speelt. En waar we dan wel kleine bijdragers aan hebben inderdaad.
1: Ja.
2: Dus dat zijn altijd wel van die goede dingen, dat je denkt van nou...
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Ja, is zeker belangrijk ook dat ze in die landen ook gewoon hun werk kunnen doen om de dieren te helpen.
2: Ja. Ja. Ja, precies, ja. En soms is dat hier ook, want er stond toevallig een vrouw, die was met haar hondje, die moest naar Engeland. Maar ja, vanaf hier naar Engeland is het gewoon niet makkelijk meer om met je huisdier daar naartoe te gaan. En die was binnengekomen uit Los Angeles en toen had de agent gezegd van je moet even contact opnemen met Zoo Logistics, want die kan je wel helpen.
1: Oké.
2: Want het bleek dat als ze zeg maar vanaf hier naar Engeland gaat... en ze ging dan met de boot vanaf Hoek van Holland door, 2 dagen later... dan moest het hond opnieuw ontworming hebben en er moest een nieuw formulier ingevuld. Maar dat moet officieel door voor een dierenarts gedaan worden.
1: Mm,
2: en voor mensen die dan net landen is het allemaal zoeken en kijken en vragen. Dus we hadden inderdaad die agent in Amerika afgesproken omdat we daar veel mee samenwerken. Nou, is goed. Iemand van ons die gaat wel met het hondje naar de dierenarts en zus en zo.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dus ik kwam inderdaad donderdagochtend op kantoor en toen stond ze net voor de deur. Want ze zei, ik wist niet hoe lang het duurde. Ik weet dat jullie pas vanaf 8:30 open zijn.
1: Ja.
2: Ik zei, nou, kom lekker binnen. Ik zei, ga lekker zitten.
1: Ja, precies.
2: Ik zei, de dierenarts kunnen we wel pas vanaf 9:00 bereiken. Ik zei, maar doe je ding, daar is de wifi, wil je koffie, wat dan ook.
1: Ja, precies, ja.
2: En er zat natuurlijk allemaal koffers en dat hondje en die reistas van die hond en zo. Dus ik had er even geholpen alles naar binnen te tillen.
1: Ja,
2: en toen inderdaad even naar de dierenarts. En toen zag ik dat ze in Amsterdam verbleef. En dacht van, nou weet je, het is nu 10:00. Mijn volgende zending is pas om 12:00. Ik breng u wel even naar Amsterdam. Hoeft u ook niet moeilijk met de trein en zo te doen. Dus daar
1: waren
2: we helemaal blij mee. Ja, weet je, als we dat kunnen bieden, dan dat extraatje. Ja, weet je, dan doe ik het altijd graag.
1: Ja, tuurlijk. Ja, het is voor mensen dus, toch ook een hoop regel ook. En ja, wat ik zeg, Engeland die laat ook niks of niemand meer binnen natuurlijk.
2: Nee. Ik ga daar aankomend weekend ga ik naar Schotland. Nou, ik heb nog nooit zoveel formulieren moeten invullen.
1: Ja, wat ga je doen? Met wie ga je wat doen? Waar ga je verblijven? Wat ben je van plan? Ben je een terrorist? Ben je geen terrorist?
2: Heb je een visum?
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Heb je nog hond bij je? Heb je nog andere beestjes ergens verstopt?
2: Ze vragen nog net niet hoeveel onderbroeken je mee hebt.
1: Ja, maar ja, eerlijk, als ze twijfelen, maken ze die koffer gewoon open.
2: Ja,
1: mag
2: ja
1: zeker. Dan gaan ze ook nog gaan ze onderbroeken tellen. Kijken of je al genoeg mee hebt voor de hele week.
2: Of je echt wel zo lang blijft.
1: Maar vrouw, u mag het land niet in. U heeft 2 onderbroeken te weinig mee.
2: Ja.
1: Dat kunnen we niet toelaten in dit land. Veiligheid voor de hygiëne.
2: Ja, precies. Nee.
1: Heb je een tipje voor de sluier van voor volgende week? Want de meneer Nos...
2: Ja, volgende week ben ik er dus helaas niet.
1: Oh, wat jammer.
2: Dan zit ik in Schotland.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dus volgende week ben je daar ook nog natuurlijk.
2: Ja. Ja. Dus die week daarna ben ik er weer. En
1: met
2: dan is het voor mij
1: nieuws.
2: Ook nog een beetje een verrassing. Ja,
1: zeker met Schots nieuws.
2: Ja goed. Precies, wie weet.
1: Dan ik moet nu naar meneer Nos, hè? NOS.
2: Yes.
1: Die staat te zwaaien, die wil ook graag wat vertellen. Het is bijna 1:00.
2: Snap ik.
1: Dus Charlotte, heel erg bedankt. En tot over 2 weken dan. Een heel fijn weekend. En tot
2: helemaal
1: dan,
2: goed, dankjewel. Hey. Jij ook.
1: Doei.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1:00.
4: Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer.
4: William Hultzorg.
7: Till I come.

0: Jongetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, hele goede middag. Het is 1 uur geweest en we zijn net geopend met 9 p.m. Telecom van ATB. En wat heb ik verder voor je? Ja, ik heb nog opmerkelijk nieuws voor je. Ik heb leuke activiteiten en vooral lekkere muziek zo richting jouw zaterdagavond. En zometeen ook iets. Er gaat in Nieuw-Vennep wat leuks gebeuren. Een leuke viering, dus blijf lekker luisteren. Verder, Ed Sheeran komt eraan, Kane komt er zo aan. Maar eerst heb ik een leuke gouden ouwe voor je. Dat is Herman Brood, Never Be Clever.

je hoorde Heaven van Neil Horan. Daarvoor natuurlijk Kane. Ja, kan natuurlijk niet anders. Heel ons Nederlands, Nederlands of Haags trots, kun je bijna zeggen. Ja, goed. Ja, we zijn dan niet Haags, maar vandaag even wel inderdaad. Want ja, die hebben natuurlijk best wel heel wat successen geboekt. En ja, hele aansluitende activiteit hiervoor. Wel, voor het geval dat je zegt, nou, ik wil ook graag successen gaan boeken. En ik wil, ja, ik wil inderdaad beroemd gaan worden. Of ik vind het gewoon leuk om een instrument te spelen. Kan natuurlijk ook, hè. Ja, er zijn heel veel opties natuurlijk om een leuke hobby te beginnen. En ja, iedereen kent natuurlijk Zeepunt in Hoofddorp. Die staan bekend voor een heel ruim aanbod. En natuurlijk heel grootschalig. Nou, volgende week op zaterdag 29 augustus heb ik hier een activiteit voor staan. Die is nog veel leuker eigenlijk. Eigenlijk wel. Dat is namelijk de open dag bij Meer Muziek in Hoofddorp. Dat is aan de Hoofdweg. En dat is een wat kleinere muziekschool dan inderdaad Zeepunt. En daardoor ook een heel stuk persoonlijker. En die bieden van alles aan natuurlijk. En in ieder geval ja, muzieklessen voor alle leeftijden, niveaus, proeflessen en instrumenten kun je dan uitproberen op de open dag volgende week. En er is persoonlijke begeleiding met aandacht voor jou. En dat is natuurlijk in deze tijd heel bijzonder in de grote muziekschoolfabrieken, zou je bijna zeggen. Dus zaterdag op 29 augustus van 1 tot 4 kun je terecht aan de Hoofdweg bij Meer Muziek. En ik zal heel veel voor jou. Ik heb het huisnummer voor je checken. Dat is misschien wel makkelijk, hè. En dat zit aan de Hoofdweg 589. Dat is een beetje de hoogte van de industrieterrein Noord, hè. Waar je dan aan de Hoofdweg rechtsaf langs die huizen rijdt. Dus ik zou zeggen, ga daar lekker kijken volgende week. En kijken of er misschien wel een instrument tussen zit waarmee jij wereldberoemd kan gaan worden. En na natuurlijk wel 1 of 2 lesjes of 3 of net wat je wil spelen. Dus goed, we zijn lekker op weg naar jouw zaterdagavond. En ik heb hier ook wel weer een lekker nummertje van Shadow Spyro. Dat is Material Lover.

Ja, met Material Lover, Shanna Spyro, is het inmiddels bijna 2:05 geworden. Dat betekent dat ik het heel even weer aan Saskia van Kampen ga overgeven met meer nieuwsoverzicht. En daar ben ik weer bij terug. Ik laat je hierachter met Stone Temple Pilots met hun nummer Plush.

0: Ben jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
0: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
1: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Verwonden bij verkeersongeval in Hoofddorp en van alles te beleven tijdens de open dag van Zeepunt. Twee personen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijnlanderweg ter hoogte van Imagination Avenue in Hoofddorp. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en de brandweer, zijn ingezet. Door de klap kwam een van de voertuigen in het naastgelegen grasland tot stilstand. De brandweer heeft een van de auto's open moeten knippen om een inzittende uit het voertuig te bevrijden. Twee personen zijn vervolgens met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Rijnlanderweg werd vanwege het ongeval afgesloten. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Zin om muziek te maken, te dansen, toneel te spelen of creatief bezig te zijn? Tijdens de open dag van Zeepunt is er zondag 23 augustus van 10 tot 1 van alles te beleven aan het Raadhuisplein. Bezoekers kunnen gratis instrumenten uitproberen, meedoen aan workshops en kennis maken met theater, dans, schilderen, keramiek en andere creatieve activiteiten. Ook zijn er optredens en korte previews van familievoorstellingen. In de bibliotheek worden verhalen voorgelezen in verschillende talen. De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. Voor muziekworkshops, voor peuters en kleuters is aanmelden nodig. De toegang is gratis.
3: Meer radio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer.
1: Het Haarlemmermeer papier.
4: Ja, het is vandaag wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. Maar tussendoor schijnt soms ook even de zon. Later in de middag en avond wordt geleidelijk droger en klaart het wat meer op. En dat kunnen we hier in Hoofddorp ondertussen gelukkig al merken. De middagtemperatuur ligt rond 19 à 20 graden. En er waait een matige noordwestenwind rond kracht 4. Zondag hebben we een mix van wolken en zon. Lijkt de laatste Dutch Grand Prix ook gewoon droog te gaan verlopen. Dus dat gaat een hele mooie race worden morgen natuurlijk. De middagtemperatuur ligt dan ook morgen op een vergelijkbaar niveau en komt uit op een graad of 20. Na het weekend hebben we op maandag en dinsdag twee prachtige dagen met veel zon en aangename temperaturen van rond de 22 graden. Daarna lijkt de wisselvalligheid helaas wel weer toe te gaan slaan. En naast de zon is er ook geregeld een bui met een grote kans op onweer. De middagtemperatuur gaat eerst nog even wat verder omhoog naar 24 tot 25 graden, maar zakt tegen het weekend aan weer terug naar een aangename 20 tot 22 graden. Goed, ja, en als je niet naar de Grand Prix bent, maar wel zelf wil gaan rijden, dan heb ik hier voor jou de verkeersinformatie rondom de Haarlemmermeer of in de Haarlemmermeer. Eigenlijk alleen rondom de Haarlemmermeer heb ik nieuws voor je betreft het weer, verkeer. Want het knooppunt Schiphol naar knooppunt Nieuwemeer. 3 minuten vertraging, 2 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 is dat, Den Haag-Amsterdam. Dus hou er rekening mee als je die kant op moet. En succes als je erin staat. We gaan gewoon lekker door met jouw lekkere muziek even. En ik heb zo meteen nog wel even een leuk iets voor je staan. Dus blijf lekker luisteren. Ik heb hier voor je AGR met Week.
5: Meer in de middag.
1: William Hultsel.
6: No thank you. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
7: One sip,
6: bad for me.
7: One hit,
6: bad for me.
7: One kiss,
6: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

dan ben je weer een dagje ouder. Althans, als je het wel vraagt, dan snel. En Cornuiten natuurlijk weer een dagje ouder. En over ouder worden of ouder zijn gesproken. Ja, ik spreek niemand specifiek aan natuurlijk daarop. Maar ja, er zijn ook mensen die een andere tijd met de muziek hebben meegemaakt. En ja, daarvoor is ook altijd wel wat leuks te doen. En dat is morgen in de Shack in de Oude Meer. Is namelijk weer tijd voor iets bijzonders weer. Want Lauren Sander en Johan Acoustic hebben we dan staan. En die, ja, wat gaan ze doen? Ze spelen de mooiste covers in een semi-akoestische setting. Dit muzikale trio neemt je mee op een reis langs hun favoriete muziek uit verschillende decennia. Ja, dus ja, vandaar dat dagje ouder natuurlijk. Je hoort bekende nummers van onder andere The Doors, Neil Young, CCR, The Kings en Pearl Jam. Ook spelen ze mooie Nederlandstalige liedjes van bijvoorbeeld Ramses Shaffi en Boudewijn de Groot. Dus ja, dat belooft wel iets heel leuks te worden. En bij mooi weer is het optreden op hun buitenpodium. Dus het is een ontspannen middag vol herkenbare en sfeervolle muziek. Dus ik zou vooral gaan kijken. Morgen in de Shack Oude Meer. Vanaf 4 uur is dat. Het is rolstoel toegankelijk en ook voor volwassenen geschikt. Kinderen zie ik er niet bij staan. Maar als ze lief en zoet en stil zijn, dan mogen ze vast ook wel kennis gaan maken. Natuurlijk met de geweldige muziek uit die tijd. Ja, ken je het niet? Of wil je vast een beetje in de sfeer komen? Ik heb al wel wat voor je staan. De Creedence Clearwater Revival hier voor je bij Meer in de Middag. Met Bad Moon Rising. MUZIEK

Je hoorde Vanessa Carlton, Thousand Miles. En voor de supertrack van de afgelopen week, Be Your Side. Ja, lekker nummer. En ik heb hier nu voor je Teddy Swims, Break Up in Reverse. En Bruno Mars komt eraan.

En bij Bruno Mars zal My Soul komen aan op een paar minuten voor twee. Betekent het einde van het tweede uur van Meer in de Middag. We gaan eruit voor de NOS met Vaya con Dios, Nina Ana.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op het magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
2: William Hultzor.

0: yesterday, my dear.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
3: Ja, je luistert naar het derde uur van Meer in de Middag. Tot drie uur ben ik bij je met lekkere muziekactiviteiten. Zeker voor Just Jazz liefhebbers heb ik zo een hele speciale zelfs. Ja, tot drie uur ben ik dus bij je. Daarna gaan mijn collega Delano het overnemen. Die is zojuist binnengekomen inderdaad. En ja, goed, die zal het voorbereiden. En dan ja, na Delano van... ja, 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met de Groove Connection. Helemaal terug van weg geweest. Van 8 tot 10 Jaap en Max on air. Helaas niet met Jaap en Max, maar... het wordt een beetje non-stop, maar wel met lekkere muziek zo richting zaterdagavond. TNT neemt het over om 10 uur tot 12. Hè. Darcy Tieners maken er weer een beetje een bende van hier en breken de studio af met hun hardstyle en hardcore. En ja, zo gaan we jouw zaterdagavond dan door. Ja, we gaan gewoon lekker door en we hadden het net over binnenkomen hier. Wie ook binnenkomt zonder kloppen, dat is de Dijk.

0: Meer Radio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer in de middag.
1: Dit is Meer Radio.
0: William Hultsel.
2: Meer Radio.
3: The heart is a blue.

Je hoorde de Mavericks met Dance the Night Away. En daarvoor de Beautiful Day van U2. En ja, lekker nummer om te dansen inderdaad. En over dansen gesproken, waar dat ook kan. Dat is bij een leuk, steeds terugkerend... in de zomer in ieder geval het steeds terugkerend evenement. Dat is namelijk meer jazz. En ja, het is morgen op 23 augustus om 2:30... tijd voor zelfs een speciale editie ervan. Dat is dan het meer jazz nazomer special eigenlijk. Dus in Fort Hoofddorp is dat bij de Molen in Hoofddorp... met gratis toegang. Dus ja, beter kan eigenlijk niet. Meer jazz organiseert de nazomer special met een sfeervolle... optredens inderdaad in het openluchttheater van Fort Knox. De gast is The Ramblers, het oudste jazzorkest van Nederland. Dit jaar bestaat de band zelfs al 100 jaar. Ik denk de leden niet. Maar ja, ze vieren dat met een tour door Nederland... en wij mogen ze hier in de Haarlemmermeer gaan ontvangen inderdaad. Dus ja, goed, morgen zal dat zijn vanaf 2:30 inderdaad. En ik zeg nogmaals, toegang is gratis. Het is rolstoeltoegankelijk en voor volwassenen geschikt. En het Fort in Hoofddorp bij Fort Knox. De kaarten zijn te koop in de deur, de prijs mag ik niet noemen. Maar ja, de kaarten in de vorm van, ik zeg het verkeerd trouwens, de kaarten zijn gratis, je mag hem naar binnen. Je kan namelijk ook lekker daar blijven eten inderdaad, met een buffetje. Daar moet je dan wel voor betalen natuurlijk, voor niks gaat de zon op. Inderdaad, ja, zo gaat het inderdaad in het leven. Hè. En als je het hebt over het leven, Dire Straits heeft er ook wel wat over. En dat is de Walk of Life hier voor Dire Straits.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. Een auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1:55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: Het Haarlemmermeer papier.
3: Nou, het is vandaag wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. En, ja, nu zo in de middag gaat het weer wat meer opklaren, gelukkig. En, ja, het wordt wel droger inderdaad ook voor de rest van de avond. De middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden en er waait een matige noordwestenwind rond kracht 4. Zondag hebben we een mix van wolken en zon en lijkt op de laatste Dutch Grand Prix het inderdaad droog te gaan blijven. Inderdaad. Dus het wordt een mooie wedstrijd, wordt weer lekker hard gereden daar op Zandvoort zometeen. Zometeen trouwens ook al, het is al gebeurd. Maar morgen inderdaad, die race die gaat we beloven inderdaad. De middagtemperatuur ligt morgen rond een graad of 20. En dat is een beetje vergelijkbaar met vandaag. Na het weekend hebben we op maandag en dinsdag 2 prachtige dagen met veel zon en aangename temperaturen van rond 22 graden. Daarna lijkt de wisselvalligheid weer toe te slaan, want naast zon zijn er ook geregeld buien met een grote kans op onweer. De middagtemperatuur gaat eerst nog wat verder omhoog naar 24 tot 25 graden, maar zakt tegen het weekend dan weer terug naar een aangename 20 à 22 graden. En dan de verkeersinformatie in en om de Haarlemmermeer inderdaad. Ik heb hier voor je op de A4 Den Haag-Amsterdam, Schiphol, knooppunt Nieuwe Meer. 3 minuten vertraging, 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En op de A5 Hoofddorp Amsterdam, Amsterdam-Westpoort met de aansluiting op de A10. 10 minuten vertraging, 4 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Succes als je erin staat en we gaan gewoon even lekker door zo richting jouw zaterdagavond. Ik heb hier voor je Robbie Williams met Tripping.
4: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

Door de somber, my body is it ready. Inderdaad. En daarvoor natuurlijk Robbie Williams, inderdaad. Ja, goed. Ja, dat had je misschien wel kunnen raden. En als jij nou goed bent in raden van dingen, of je hebt vooral heel veel kennis, heb ik een leuke activiteit voor je. En dat is aanstaande woensdag weer tijd voor namelijk in Fort Knox voor de pubquiz. Ja, daar kun je weer gaan meedoen in het team, inderdaad. Of, ik zeg trouwens verkeerd, sorry. Het is in Zeepunt Hoofddorp deze keer bij Café Duik. Het popcafé van Zeepunt. Triviale weetjes, kamervragen, brute breinbrekers en vers wereldnieuws of smeugen juice. Inderdaad, daar kun je in lekker meedoen als je er alles vanaf weet. Heb je 8 doldwaze rondes. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb onlangs in Fort Knox meegedaan. Dus, tijdens de eclipse onlangs. En ik vond het verschrikkelijk leuk om mee te doen, inderdaad. Want we stonden echt hoog met ons team in de score. Ze hebben heel veel vragen en daar kom ik erachter. Maar ik weet nog lang niet alles in het leven. In ieder geval, wanneer kun je dat gaan doen? Naar C-punt, dat is op woensdag 26 augustus vanaf 8 uur. Moet ik even bijzetten. Zeggen van, het is voor jongeren, senioren en volwassenen. En inderdaad, al die triviale weetjes, inderdaad. Mijn grote prestaties daar. Ja, ik werd niet de allerlaatste, maar ik had niet echt gewonnen. Ik had wel wat verloren. En wie ook alles weet van de verliezen, dat is Roxy Dekker met Loser.

0: Al van Bach hoorde je Overdrive. En ja, daarmee komen het einde van mijn deel van Meer in de Middag. Want het is namelijk 2:55. En ik ga het overgeven aan Delano. En die is hier inmiddels de studio al ingekropen.
1: Yes.
0: Ja, hè? Je hebt alles voorbereid.
1: Alles voorbereid in kruiken en kannen.
0: Ja, en je vertelde net iets. Je gaat ook twee bijzondere mensen even bellen.
1: Ik heb twee telefoongasten in mijn uitzending, ja, inderdaad. Wel. Een first-timer op Lowlands en natuurlijk het F1-weekend. En daar gaat ook iemand naartoe. Dus ik ben even benieuwd, waarom nou die F1?
0: Oh, ik denk, je gaat de first-timer F1-coureur bellen. We hadden net over, ik heb nog nooit gedaan, ik denk dat ik het wel kan. En dan hebben we iemand meerijden die nog geen rijbewijs heeft. Nog nooit wel. Nee. Helemaal leuk.
1: Nou, Max Verstappen die heeft een tijd lang geen rijbewijs gehad. Die was bezig met de F1, maar die had nog geen Nederlands rijbewijs.
0: Ja, bizar, hè?
1: Niet de Nederlandse weg op, ja, maar wel gewoon het circuit op.
0: Ja, ja, ik moet het voorzichtig zeggen, maar ik ken Max Verstappen nog van voordat hij wereldkampioen werd. Hij trainde, ik zat met mijn bedrijf ergens in Geelse Rijen en er zat een ander simulatiebedrijf ook, wat dan race simulaties doet op hoog niveau. Hè. Mm-hmm. En daar kwam hij dus gewoon trainen, ook voor Red Bull nog een tijdje. En hij heeft heel veel simulatietrainingen gedaan.
1: Oh, wow.
0: Totdat hij het nu thuis heeft staan op kosten van Red Bull, noem maar op. En dat bedrijf doet dat bij hem thuis. Maar ik heb hem regelmatig wel gesproken gewoon, toen het nog heel casual was. En het was nog niet dat er 500 mensen voor de deur voor een handtekening stonden.
1: Nee, precies, nu wel.
0: En hij werd inderdaad gewoon gebracht door zijn vader ook af en toe en zo. En ja, hij was 16, 17 of zo, had helemaal geen rijbewijs.
1: Ja, gebracht moeten worden door je vader in de auto en dan daarna zelf het circuit op.
0: 320 kilometer per uur op het rechte stuk. Maar je mag niet in Amsterdam rijden met 30.
1: Nee, precies, dat mag we niet inderdaad.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat doen, want hij staat nu op plaats nummer Zaas, zeggen ze dan in Limburg. Hè? Maar ja, het wil niet heel erg met Red Bull. Hè?
1: Ik moet zeggen, ik zit niet heel erg in de F1, maar dat gaan we dan zo meteen, denk ik, allemaal horen.
0: Ook niet meer. Ik moet wel weer gaan kijken. Ik ben zo. De geschiedenis herhaalt zich. We hebben op een gegeven moment gestopt met F1 kijken toen Michael Schumacher gewoon iedere keer weer won en 88 keer wereldkampioen werd. En ik denk, als hij meerijdt, dan hoor ik wel wie de tweede is geweest later.
1: Ja, precies.
0: En nu met Max Verstappen werd op een gegeven moment precies hetzelfde. Ik denk, ja, ik weet het nu wel.
1: Ja,
0: ergens, ja. Ik ben gewoon geen goede, trouwe, echte fan ervan. En zeg ik heel eerlijk, ik vind het leuk. Autosport is leuk, maar ik ga liever Zandvoort kijken bij een zomeravondcompetitie.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dat is leuk. Ja, daar heb ik ook een tijdje in een team gezeten. Dan gereden heb ik ook wel, maar ook gewoon voor het sleutelwerk, hè, engineering. En dat is leuk. Dat is helemaal leuk als je zelf een team hebt. Hè. Je hebt een coureur en het is tussen aanhalingstekens onze auto. Nou, is hij feitelijk ook van het team. En dan is het spannend, want dan wil je winnen. En dan,
1: ja, dan wordt het echt een mooi teamgevoel. Ja, ja.
0: Precies. Dus, maar goed, ik zie hier dingen geknipperen. Dat betekent, dat is een beetje het teken van we krijgen niet langer betaald. Of jouw betaling start en ik moet
1: eruit. Ja, precies.
0: Dat was maar zo. Ik moet eruit. En laten we gewoon eens even lekker Nederlands gaan doen. Ga eruit gaan met Anouk. Are you kidding me? Ik bedank je voor het luisteren en veel plezier met Delano. Tot volgende week.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Corine Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: De Lano van Steenveld.

0: Adele en Hello. En daarvoor Morgan Wallen en Love Somebody.
1: De Lano van Steenveld.
0: Goedemiddag, editie 3 van Meer

0: vandaag de allerlaatste Supertrack voor. Voorlopig een hele lange tijd. Zometeen eerst een borrelplaat waar jij mag bepalen wat er gedraaid wordt. Datzelfde idee had Niall Horan ook. Heeft hij vast van mij gestolen. En Rihanna hoor je na Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Rihanna, Stay. En daarvoor nog Alex Warren en Ordinary. Zoals je bij mij zometeen mag bepalen wat jij wilt horen tijdens de borrelplaat, mag je bij Niall Horan bepalen wat jij wilt horen tijdens zijn setlist. Via Instagram doet hij een oproepje om aan te geven welke nummers zijn fans tijdens de concerten graag willen horen. Hij postte zelf dat hij bijna klaar is met zijn setlist voor zijn aankomende Dinner Party Tour. Maar met 4 albums is kiezen best wel lastig, dus hij heeft onze hulp nodig. Fans die kunnen op een link klikken en zo hun favoriete 20 nummers doorgeven. Nou, dan kijkt Niall naar wat de fans dan willen horen en dat gaat hij dan vervolgens zingen. En waarschijnlijk ga je deze ook wel horen 15 en 16 oktober in de Ziggo Dome. Dit is Dinner Party.

0: Niall Horan. Een dinnerparty. Het is weer tijd voor jouw zaterdagmiddaggevoel. Het is meer in de middag en we gaan samen de muziek bepalen. Of nou ja, jij gaat de muziek bepalen en wij samen gaan de borrel openen. Elke week geef ik je één keuze, borrel A of borrel B. Twee tracks, één winnaar en de meest gekke combinaties en keuzes voor jou die komen voorbij. Daar kom je elke week wel achter. En als het kan, dan hang ik er ook nog een beetje een thema aan. En het is natuurlijk het Lowlands weekend. Dus twee headliners die op Lowlands staan. Khalees en Major Lazer. Wat wil jij horen terwijl de glazen gevuld worden? Ik ga je even een klein stukje laten horen. Borrel A is deze week Khalees en Trick Me.
1: Borrel A.

0: of Borrel B Major Lazer. Borrel B.
1: Ik had even de verkeerde te pakken.
0: Je kan dus stemmen op Kelis Trick Me voor Borrel A of Major Lazer op Borrel B. Ik zou zeggen bestellen, maar dat kan via de e-mail studio@meerradio.nl of check even mijn Instagram stories @tisdelano. Dat is T-I-S Delano.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Omwonenden willen uitstel, besluit Oude Kruisweg. En Turners SV Pax missen finales op EK. Omwonenden van de Oude Kruisweg vragen de gemeenteraad om het besluit over woningbouw aan nummer 41 uit te stellen. Namens 116 petitieondertekenaars willen zij eerst onderzoek naar het project en de financiering. Volgens de bewoners vormen de plannen aan de Oude Kruisweg 35 tot 37 en 41 samen één gebiedsontwikkeling. Daardoor zouden andere eisen voor betaalbare woningen gelden. Ook vragen zij onderzoek naar een mogelijke opknipconstructie en naar betrokken bedrijven en bestuurders. De bewoners willen dat de raad pas beslist als de onderzoeken zijn afgerond. De Nederlandse turners hebben bij het EK in Zagreb de teamfinale gemist. Elaya Faveres, Amina Abadi en Loran de Munk van SV Pax Haarlemmermeer eindigden met hun ploeg als negende. Alleen de beste 8 landen gingen door. Nederland kwam slechts 4/10 tekort. De 9e plaats leverde wel een teamticket op voor het WK in Rotterdam. Ook individueel werden er geen finales bereikt. De Munk werd 10e op de voltige en is 2e reserve. En Faveres eindigde als 16e in de meerkamp. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Krijgen wij het Meer Radio een weeroverzicht van Rolands Weer Online. Het is vandaag wisselend bewolkt en er vallen enkele buien, maar tussendoor schijnt soms ook even de zon. Later in de middag en avond wordt het geleidelijk droger en klaart het wat meer op. De middagtemperatuur ligt rond de 19 à 20 graden met een matige noordwestenwind rond kracht 4. Morgen een mix van wolken en zon en lijkt de laatste Dutch Grand Prix droog te gaan verlopen. In de middag ligt de temperatuur op een vergelijkbaar niveau als vandaag en komt die uit op een graad of 20. Na het weekend op maandag en dinsdag 2 mooie dagen met veel zon en lekkere temperatuurtjes rond de 22 graden. Daarna iets meer wisselvalligheid met wel wat zon, maar ook geregeld een bui. Grote kans op onweer en een middagtemperatuur die nog even omhoog gaat naar de 24 en 25 graden. Maar die zakt dan na het weekend ook alweer weg naar een 20 tot 22 graden.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Van Steenveld.

0: en The Prick in Robin Schulz remix op Meer Radio. Op dit moment is Lowlands aan de gang. En aan de telefoon heb ik first-timer Lowlander Elijah. Elijah, jij bent voor de eerste keer op Lowlands.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is jouw eerste indruk tot nu toe?
1: Ik ging er vrij open in. En ik vind het geweldig tot nu toe. Iedereen lekker hutje met je op elkaar, alles gezellig, de sfeer zit erin. Dus ja, zeker voor tot nu toe voor herhaling vatbaar.
0: Nice. Hey, wanneer ben je aangekomen precies op Lowlands? Want het is meerdere dagen natuurlijk.
1: Klopt. Mijn wekker ging om 4:30 ochtends. En toen zijn we gaan rijden en donderdagochtend zijn we in een rij gaan staan voordat we naar binnen mochten. Mm-hmm. Dus ik was om, ik denk 7:30 waren we in de rij en om 11:00 was ik binnen op het terrein.
0: Op de camping?
1: Ja.
0: Hey, en welke artiesten heb je tot nu toe al gezien? Want je bent er dus al een paar dagen. Wie heb je tot nu toe allemaal gezien?
1: Even kijken. Wij hebben de Partials gezien. We hebben New Wave gezien natuurlijk. Een van de grootste groep hier zo waar iedereen naartoe gaat. En vandaag is Tyler the Creator waar we naartoe gaan. En nog wat andere artiesten waar mijn vrienden naartoe willen gaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken niet de hele line-up uit mijn hoofd, maar ik ga gewoon voor de gezelligheid mee.
0: Oké, nice. En hoe was de performance van New Wave? Want dat was wel een van de grote favorieten van Lowlands dit jaar. Hoe was dat?
1: Ik moet eerlijk zeggen, veel licht, veel geluid en heel druk vooral. Ik vond het zelf een beetje tegenvallen.
0: Oh.
1: Om eerlijk te zeggen. Ik denk wel veel mensen om me heen vonden het helemaal geweldig. Want het stond echt helemaal bomvol. Maar ja, ik ben gewoon niet zo van de Nederlandse rappers. Dus ja.
0: En de Parcels, hoe was die performance?
1: Ik vond dat wat leuker, was wat rustiger muziek. Maar op een gegeven moment dacht ik ook bij mezelf, ja, we gaan weer even verder kijken.
0: Oké. En zijn er nog artiesten waar je echt naar uitkijkt? Dat je zegt, ja, die wil ik dit weekend nog eigenlijk heel graag zien.
1: Nou ja, sowieso, Tyler. Dat is wel een van de grootste artiesten.
0: En waarom dan Tyler the Creator?
1: Ik vind gewoon zijn performance vind ik gewoon leuk. Dus en de rest ook, die hypt ook gewoon op. Dus dan heb ik zoiets van, ja, laten we maar gewoon kijken of hij het waar kan maken voor die hele hype.
0: Ja, precies. En wie zijn nou nog meer die je graag wilde zien?
1: Lord,
0: oké. En waarom Lord dan precies?
1: Ja, dat is gewoon jeugdsentiment. Al die nummers van vroeger in je emo-tijd.
0: Ja, die kennen wij nog wel, hè? Want we be royals, die natuurlijk.
1: Ja, precies, inderdaad.
0: En je hoopt natuurlijk dat ze die ook gaat zingen.
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja, volgens mij is er niet zo heel veel nieuwe nummers. Dus ik denk en ik hoop dat ze nog de oude nummers eruit, de bangers eruit gaat gooien.
0: Ja, dat hoop je natuurlijk wel op een festival. Dat ze die echte bangers eruit gooien. Dat je nog even mee kan springen en dansen en schreeuwen. En dan wil ik nog heel even naar de camping. Want je slaapt op de befaamde Lowlands camping. Hoe is dat? Want jij hebt vaker gekampeerd, denk ik. Ja. Maar hoe is die camping op Lowlands?
1: Ja, heel anders. Het is niet een normale campingvakantie waar je gewoon je eigen stukje gras hebt en alle ruimte. Iedereen zit hutje met je op elkaar. Zelfs waar je denkt waar er geen plek is, kunnen mensen toch voor elkaar krijgen om een tentje ertussen te zetten. Mm-hmm. Dus ja, je zit bijna bij elkaar in de tent. Maar ik vind het geweldig.
0: Tot nu toe overleef je het?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ik denk ook wel dat je met die insteker gewoon wel in moet zitten. Mm-hmm. Anders wordt het heel vervelend als je niet van gezelligheid houdt en hutje met je op elkaar staan. Dan heb je er niet zoveel aan.
0: Nee, dat is wel zo. En als je dan volgend jaar weer teruggaat, ga je dan voor de camping of ga je voor de glamping?
1: Ik ga nog steeds voor de camping.
0: Oké.
1: Wel met dit keer een wat grotere tent, denk ik, zodat er wat meer luxe is. We hebben een vrij kleine tent. Mm-hmm. Dus dan volgende keer wel een grotere tent, maar nog steeds gewoon op een van de campings waar er plek is.
0: Fair enough. Gewoon ouderwets in het tentje. En dat is ook goed te doen natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker. Het is niet te warm, het is niet te koud. Het is gewoon een lekker temperatuurtje. tot nu toe alleen een regenbui gehad 's avonds. Maar daarna lagen wij dus al toevallig in de tent. Dus dat was prima te doen.
0: Dan heb je die regen gelukkig vermeden. Elijah, dankjewel dat je heel eventjes met mij wilde bellen over jouw allereerste Lowlands-ervaring. Nog heel veel plezier dit weekend. En drink er ook eentje voor de mensen die niet naar Lowlands gaan. Zoals mij, die ik hier in de studio zit.
1: Ja, zeker. Ga ik doen. Dankjewel.
0: Is goed. Dankjewel, Elijah. Veel plezier nog.
1: Doeg.
0: Doei.
1: Dankjewel. Doeg.
0: Dit is Nothing But Thieves.

Cher en If I Could Turn Back Time. En daarvoor nog de Nothing But Thieves. En welcome to the DCC. Je kan nog even stemmen op de borrelplaat hier op Meer Radio. Over een, nou ja, pak een beetje 20 minuten, kwartier ga ik bekendmaken welke de meeste stemmen hebben. Maar je kan nog heel even stemmen op de borrelplaat. Borrel A is deze week Cleese en Trick Me. Borrel A.

En stemmen kan via mijn Instagram, Tis Delano. Dat is @TIS Delano, want het is Delano op je radio. Of via de e-mail, dat is studio@meerradio.nl. Dus borrel A of borrel B. Tijdens de laatste editie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort houdt Stichting Grand Prix Festival Haarlemmermeer vandaag en morgen een groot festival. De vierde editie van het evenement op landgoed Kleine Vennep. Centraal tijdens het tweedaagse evenement staat het gezamenlijk beleven van de Formule 1. Bezoekers kunnen de sprintrace, kwalificatie en de Grand Prix live volgen op een groot scherm. Ook is er een groot randprogramma met onder meer een Carrera Playzone, radiografische voertuigen, sportactiviteiten en ook foodtrucks. En op zondag kan je ook nog de race simulator in. Voor kinderen vanaf 6 jaar wordt op zaterdag tijdens de sprintrace de animatiefilm European Grand Prix vertoond. 'S Avonds staan de zogeheten Domino's Movie Night op het programma met films als Senna, Rush en Le Mans 66, gecombineerd met de mogelijkheid om pizza te eten. Allemaal dus in het teken van de laatste Grand Prix hier in Nederland. De Dutch Grand Prix in Zandvoort dit weekend. Volgende half uur gaan wij bellen met Marjolein. Want zij gaat morgen naar de F1. En ik ben wel benieuwd, ja, waarom nou toch die F1? En vergeet niet te stemmen op de borrelplaats. Zoals ik net al zei, borrel A voor Khalees, Trick Me. Of borrel B voor Major Lazer en...

Damio, Nana, David, Tyla en Nile Rodgers en Talk to Me. Ja, somber, hij gaat op dit moment heel erg lekker. Sterker nog, je kan eigenlijk niet echt meer om hem heen. Hij heeft meerdere hits op zijn naam staan. Staat eigenlijk op alle grote festivals. Lowlands dit weekend onder andere. Heeft ook eerder al op Sziget gestaan. In Boedapest, Hongarije. En in juli stond hij op Lollapalooza in Chicago. Ja, zijn muziek is een beetje poppy, soepel en catchy, maar hij heeft ook meerdere kanten. Want op Lollapalooza nodigde hij een boyband uit op het podium. En die ken je misschien nog wel van deze hit. Five Seconds of Summer and She Looks So Perfect. Uit 2014. En daar zongen ze samen dus dat nummer. Ja, en hoe klinkt dat dan? Dat klinkt dan ongeveer zo.

5 Seconds of Summer en Somber. Wie had dat gedacht? Ja, of hij een verrassingsgast op Lowlands podium ophaalt, is nog even afwachten. Want vanavond staat hij in de Alpha-tent. Je hoort hem nu met zijn nieuwste, My Body Isn't Ready.

0: Alle nieuws is somber en My Body Isn't Ready. Het nieuws komt er zometeen aan en ook muziek van Afrojack.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
2: Delano van Steenveld.

0: Afrojack, Nederlands trots. En ook Eva Simons, Nederlands trots. Take over control, hoor. We gaan naar de uitslag van de borrelplaat. Ik had twee keuzes heb ik voor je klaargezet. Borrel A en borrel B. Gaan we nog eventjes naar luisteren.
1: Borrel A.
0: Khalees, Trick Me.

0: Twee keuzes waar je op kon stemmen dus. Borrel A voor Khalees, Trick Me of Borrel B. Dat kon allemaal gestemd worden via studio@meerradio.nl, via de e-mail. Of er kon ook gestemd worden via mijn Instagram, @tisdelano. En er is flink gestemd met, hier komt die, 57% van de stemmen is het geworden vandaag.
1: Borrel A.
0: Khalees en Trick Me. Proost.
2: This is it.

0: en Roses en Sweet Child of Mine hier op Meer Radio.
1: Moet Axl Rose nog eventjes alles laten uitzingen natuurlijk.
0: Zoals ik al eerder zei in deze uitzending, het is vandaag het F1 weekend en we hebben een volle uitzending met allemaal evenementen. Aan de telefoon heb ik Marjolein. Goedemiddag Marjolein.
2: Hi Delano.
0: Hoi. We hebben elkaar eerder natuurlijk al een keertje gesproken. Je bent al een keertje eerder in de studio geweest om te vertellen over je Alpe d'Huez verhaal met je collega's. Maar jij bent ook F1 fan en dit weekend is natuurlijk de laatste keer de Dutch Grand Prix in Nederland. Als jij nou even in één of een paar zinnen zou moeten zeggen, waarom moeten mensen naar de F1 volgens jou?
2: Nou ja, het is gewoon sowieso Max aanmoedigen. Het is leuk, er gebeurt van alles.
0: En wat moeten mensen nou echt zien als ze naar die Dutch Grand Prix gaan? Is dat dan ook echt Max Verstappen? Of zeg je, ja, er zijn ook andere dingen, zoals leuke activiteiten, andere racers?
2: Er zijn ook andere racers. Max is leuk, maar er zijn ook andere leuke racers. En sowieso op Zandvoort voor vandaag, er zijn zoveel leuke activiteiten. Artiesten, Davina Michel komt. Er is een kartbaantje op de boulevard. Dus ja, ga er gewoon heen.
0: Er is gewoon heel veel te doen.
2: Heel veel te doen, inderdaad. Ja,
0: want hoe groot fan ben jij van de F1? En waarom de F1 eigenlijk?
2: Nou ja, ik ben gewoon fan geworden sinds dat Max rijdt. Ik zal ook eerlijk zeggen, als er misschien geen Nederlander in had gezeten, had ik misschien ook niet gekeken. Ja, en dan blijf je hangen en dan vind je het gewoon heel leuk om te zien hoe ze, ja, sorry, ook van de baan gaan. Dat is ook soms leuk om te zien.
0: Ook wel een beetje.
2: Ja, is gewoon ook leuk. Ja, soms wel. En bij de ene coureur gun je het dus dat ze eraf gaan. En de andere weer niet.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel heel mooi dat wij natuurlijk Max Verstappen in die F1 hebben. Want volgens mij hebben we niet heel lang met een Nederlander in de F1 gezeten. Dus het is toch ook wel een beetje, ja, Nederlands trots, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, zeker. Ja, en daarom denk ik ook dat het daarom zo populair is, denk ik, bij een hoop mensen. Omdat er dan ook een Nederlander in zit en ook zo lang.
0: Ja, want, dus want hoe lang zit Max Verstappen nu in die F1? Weet je dat een beetje?
2: Nee, durf ik je echt niet met zekerheid te zeggen.
0: Dat antwoord moet ik je ook helaas verschuldigd zijn. En zijn er andere racers waarvan je zegt, nou, daar kijk ik ook graag naar, of die is bekend, of nou, dat lijkt me ook wel leuk?
2: Ja, ik vind Kimi Antonelli, die rijdt bij Mercedes. Ja, die vind ik ook erg leuk. Mm-hmm. En ik gun het hem dus dat hij kampioen wordt. Hij staat nu ook bovenaan. Het is een jongen, hij is 19 jaar. En om het zomaar even te zeggen, ik vind het een schatje.
0: Het is een schatje.
2: Het is een schatje, ja. Ik vind het een schatje. Ja, en Charles Leclerc vind ik ook leuk om naar te kijken. Fernando Alonso, een oude rot in het vak. Ja, ook leuk om naar te kijken.
0: Dat zijn wel echt grote namen binnen de F1.
2: Er zijn wel meer grote namen. Hè. De grootste is ook Lewis Hamilton.
0: Ja, die is natuurlijk ook groot.
2: Ik ben geen fan van Lewis Hamilton.
0: Dus, rijdt hij ook mee in de Dutch Grand Prix of niet?
2: Jazeker, hij zit in de Ferrari. In de Ferrari.
0: En dan ben ik natuurlijk benieuwd van, hè, je vindt het ook leuk om af en toe mensen van de baan af te zien gaan. Wie wil jij dan van die baan af zien gaan? Is dat ook Lewis Hamilton of zijn dat dan andere racers die ook wel een slippertje verdienen?
2: Op dit moment is het, voor mij is het Russell.
0: Russell.
2: Die mag echt wel van de baan af. Ja.
0: En waarom Russell dan?
2: ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar ik vind het een arrogant mannetje.
0: Nou, dan houden we het denk ik nog heel netjes voor Meer Radio als we het, daarop houden. En wat ga jij zelf nog allemaal doen? Want je bent niet vandaag gegaan. Wanneer ga je precies?
2: Ik ga morgen en ik zit nu voor de televisie te kijken naar de kwalificatie. Mm-hmm. Morgen dan op tijd die kant op, want het is ook hartstikke druk. Voor één willen we er zijn, want dan heb je de driver parade die er komt. En wat mij heel mooi lijkt en speciaal is het Nederlands volkslied wat gezongen wordt door Davina Michel.
0: Oh, wauw. Oh, dan ga ik eventjes kijken of ik dat ook nog even mee kan pakken. Dat wil ik ook wel horen, inderdaad.
2: Dat vind ik ook wel heel bijzonder.
0: Dus ja, ik wens je in ieder geval heel veel plezier morgen bij de F1, Marjolein. En ik hoop dat Max Verstappen een mooi plekje in het klassement weet te bemachtigen.
2: Het zou leuk zijn, al is het maar de derde, dat hij toch nog op podium komt voor de laatste keer hier in Nederland.
1: Ja, precies. In ieder geval een podiumplaats. Hey, dankjewel, ja, Marjolein, en heel veel plezier morgen.
2: Hey, dankjewel. Goeie uitzending verder.
1: Hoi.

Train en Drops of Jupiter op Meer Radio. En daarvoor gebeld met Marjolein. Zij gaat morgen naar de F1. Heb je dat gesprek nou toevallig net gemist? Check dan even onze website meerradio.nl. Uitzending gemist. En dan kan je alles terug horen. Zometeen de hoofdpunten uit de headlines op half. Maar nu is Antoon.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Thanks.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: Delano van Steenveld.

Bruno Mars en zijn hele vrolijke On My Soul. En daarvoor nog Amy Winehouse hoorde je. En You Know I'm No Good. Ik kwam laatst een filmpje tegen van een paar Gen Z'ers. Die hadden Destiny's Child opgezocht. En ze zeiden erbij als Beyoncé in een girlband zat. Nou, dat betekent dus dat er inmiddels een generatie is die Beyoncé alleen maar kent van Beyoncé en niet van Destiny's Child, waar eigenlijk alles mee begonnen is. Nou, dus dan merk je dat je wel een beetje oud begint te worden. Je hebt hem aanstaan op Meer Radio. Het is Meer in de Middag op jouw zaterdagmiddag. Met zometeen de reden waarom je beter niet in het verkeer naar Taylor Swift kan luisteren. Na Destiny's Child.

Destiny's Child and Say My Name. Je bent een Taylor Swift-fan. Haar album is om middernacht uitgekomen, dus wat doe je? Ja, niet wachten tot je vanavond rustig op de bank zit met je oortjes in. Nee, die moet meteen op tijdens de ochtendrit in de auto. Volume op, stand je oorschade, Spotify open en ondertussen nog even kijken naar welk nummer je nou eigenlijk hoort. Nou, volgens een opvallend Amerikaans onderzoek kan je dat dus beter niet doen. Onderzoekers die hebben gekeken naar de releasedagen van 10 grote albums uit de periode 2017 tot en met 2022 en legden die naast Amerikaanse verkeersgegevens. Onder de artiesten bevinden zich onder andere meer Bad Bunny, Harry Styles en dus ook Taylor Swift. Op de dagen dat er een mega-album werd uitgebracht schoot het aantal muziekstreams met 43% omhoog. En wat blijkt nou uit die verkeersgegevens? Rondom die release was het aantal verkeersdoden met 15,1% gestegen. Nou, over die 10 albums die ze onderzocht hebben gaat dat dus ongeveer om 182 verkeersdoden. Dat is toch een behoorlijk heftige bijwerking van het feit dat iedereen per se nummer 7 moet skippen terwijl je met 120 kilometer op de linkerbanen rijdt. De onderzoekers denken dat de afleiding een mogelijke verklaring kan zijn. Nieuwe muziek luisteren is natuurlijk niet het probleem. Het wordt pas leuk als je tijdens het rijden besluit dat je toch liever nummer 4 nog een keertje wilt horen. Even kijken wie er op track 9 meespeelt of alvast het hele album in 3 verschillende playlists willen zetten. Nou, het onderzoek bewijst natuurlijk niet dat een nieuw album rechtstreeks ook voor extra verkeersdoden zorgt. Het zijn maar cijfers. Je weet niet of de bestuurders ook echt Spotify aan hadden staan of dat ze op hun telefoon zaten te rommelen. Andere factoren spelen dus ook mee. Nou, en toch is die gedachte niet heel erg gek of zo. Ik bedoel, als er op één dag miljoenen mensen massaal nieuwe muziek gaan luisteren, dan zullen daar ongetwijfeld ook wel automobilisten tussen zitten die vinden dat ze meteen moeten weten of nummer 6 dan ook echt beter is dan nummer 5. Dus tip van mij, zet dat ding gewoon aan voordat je wegrijdt. Dan kun je onderweg zo hard meeschreeuwen als dat je zelf wilt, zolang je Spotify-playlist maar niet interessanter wordt dan de vrachtwagen die voor je rijdt. Dit is Taylor Swift en Fate of Ophelia. Maar dus niet in de auto luisteren. Nou ja, wel luisteren, maar niet aan je telefoon zitten.

Stromae. En Formidable op Meer Radio. Je krijgt het nieuws zometeen van mij. Het opmerkelijk nieuws volgende uur. En ook muziek van Billie Eilish en Olivia Rodrigo. Eerst gaan we heel even naar Drenthe. Fietsen met Skik. Dit is Op Fietsen.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: Delano van Steenveld.

0: verder hier op Meer Radio.
1: Delano van Steenveld. Meer in de middag.
0: Laatste uur van Meer in de middag hier op jouw zaterdagmiddag. Met de fijnste muziek voor je klaarstaan. En zometeen ga ik ook met jou het opmerkelijk nieuws doornemen. Het nieuws wat mij deze week een beetje is opgevallen. Waarvan ik dacht, dat is gek. Dat allemaal zometeen. Ook Solto en Hugo komen eraan met Jamaican Bam Bam. Nu eerst Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead hier op Meer Radio. Meer in de middag.

0: Guinness World Record verbroken door 150 verschillende woorden met de hand op één plakbriefje te schrijven. Zo'n post-it note, weet je wel, waar je helemaal gek van wordt, die altijd omkrullen en waar je tientallen van op je beeldscherm hebt geplakt. Zij heeft dus 150 verschillende woorden met de hand op één briefje geschreven. 29 jaar, ze testte haar talent voor klein schrijven in Dubai door de uitdaging aan te gaan voor het record meeste woorden. Zelf zegt ze, van kind af aan keek ik naar Guinness World Records en droomde ik er altijd van om er deel van uit te maken. Het zien van mensen die deze records behaalden inspireerde me enorm. Op een dag kwam het idee op en besloot ik de sprong te wagen en me aan te melden. Nou, dat heeft ze gedaan. Ze moest wel erg creatief zijn om ervoor te zorgen dat al die woorden dus op dat post-itje pasten en toch leesbaar bleven. Dus, zegt ze zelf, kozen voor eenvoudige, korte woorden, 3 letters om de ruimte optimaal te benutten. Netjes. En dan gaan we naar Duitsland. Een ontsnapt schaap is in Duitsland aan boord gegaan van een geparkeerde bus. En die heeft ook gewoon eventjes een ritje gemaakt. Het schaap klom aan boord van de geparkeerde bus, want die was niet helemaal op slot. En dat werd ontdekt door een chauffeur die toen terugkeerde voor een controle op zwerfvuil. Daarvoor is dus het schaap nog wel even door de gigantische autowasstraat gegaan, voordat het dus herenigd werd met zijn eigenaar. De RVM, het vervoersbedrijf, nam contact op met de politie en de veehouder, want je hebt zo'n plastic label in dat oor hangen en op die manier kon het schaap heel makkelijk weer geïdentificeerd worden. Het dier bleef rustig en meewerkend tijdens de korte busrit. Vraag ik me wel af, heeft hij ingecheckt of niet? En een vrouw uit Venlo, we blijven even bij de dieren, die is zich dinsdagavond helemaal rotgeschrokken toen ze een slang zag kruipen in haar kledingkast. Een dierlijke slang, wel te verstaan. De buurvrouw bleek de jonge neppython kwijt te zijn en heeft hem weer meegenomen. Lag lekker tussen haar kleding verstopt in de kast. Nou, neppythons, ik zei net nep, maar neppythons, die zijn ongevaarlijk. Wel kan een volwassen neppython 4 tot ruim 6 meter lang worden. De dierenpolitie kwam ter plaatse. Want professor Dr. Freek Vonk die was een beetje uit de buurt en die was waarschijnlijk zelf op een expeditie ergens in het land. Dus hebben de collega's zelf maar eventjes gekeken. De buurvrouw meldde zich wel even later. De slang die was bij haar uit het terrarium dus ontsnapt. Ze gaat even uitzoeken hoe dat precies heeft kunnen gebeuren. En ik hoop dat ze ook wat maatregelen gaat treffen. Want dit kan natuurlijk niet meer. Dat kan natuurlijk niet, hè? Dat je opeens een slang kwijt bent en dat je dan als buurman of buurvrouw opeens een slang ergens aantreft waarvan je denkt, joh, maar dat is even helemaal niet de bedoeling. Tot zover het opmerkelijk nieuws van deze week. Volgende week heb ik weer 3 nieuwe nieuwtjes voor je, waar jij mee het ijs kan breken op je date vanavond.
1: Eindelijk. Het is zomer.
2: Het is zomer.
3: Meer in de middag.
2: Meer zomer.
3: Delano van Steenveld.

en Burna Boy en Die Die. En daarvoor nog Adam Lambert en Ghost Town op meer radio. Ze is pas 20 jaar oud, maar heeft nu al de stem en sound van een jaren 60 zangeres na een glas whisky en een sigaret. Sienna Spiro. Haar muziek neemt je mee naar de jaren 60 nostalgie. De muziek waar ze zelf ook mee is opgegroeid. Frank Sinatra, Aretha Franklin, Nina Simone. Ja, het duurde even voordat ze die sound ook echt durfde te omarmen. Want als tiener is dat niet heel erg cool natuurlijk. Nou, toen ze eindelijk haar eigen sound had gevonden, moest ze ook nog opboksen tegen alle nee's van de platenlabels. Nou, gelukkig is ze best koppig, want dat heeft haar wel geholpen. En zo getuigen haar debuutalbum Visitor, dat vorige maand is uitgekomen. Dat album heeft ze samengewerkt met liedjeschrijver Omar Fedi, die ook met Sam Smith heeft samengewerkt. Want, zegt ze, ze is niet zo goed in die akkoorden bedenken. Wel schrijft ze al haar teksten zelf. Ze kan namelijk beter schrijven over haar emoties dan erover praten. Deze is ook geschreven en gezongen door Sienna Spiro herself. Dit is Great Expectations.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard, die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. En weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: De Lano.

0: Ed Sheeran en Khalid en Beautiful People op Meer Radio.
1: Meer Radio Supertrack.
0: Het is tijd voor de allerlaatste Supertrack. Voorlopig op Meer Radio. Deze week is die voor Karol G en Bruno Mars. Karol G die gaat echt een beetje een nieuw hoofdstuk in met haar nieuwe album. Er staan hele bijzondere samenwerkingen op. En één samenwerking is met Bruno Mars. Voor een hele mooie, emotionele ballad. Still. Het is vooral bijzonder omdat dit voor het eerst is dat Karol G helemaal in het Engels zingt. Ja, samen met die prachtige vocalen van Bruno Mars wordt dat een mooie verhaal over liefde, heartbreak en heel veel emoties. Het is ook een beetje een deel van haar evolutie. Echt begon een beetje met reggaeton. En inmiddels een grote naam in de Latijns-Amerikaanse muziek natuurlijk. Ze heeft al wat Engels in haar songs verwerkt. Maar dit is echt voor het eerst dat ze helemaal in het Engels gaat. Nou, ze heeft al een keertje samengewerkt ook met Chesto. Dat kan ook wel een beetje worden gezien als ja, haar eerste Engelstalige nummer. Maar dit is echt helemaal anders. Veel mensen kijken ook heel erg uit naar dit album met die mooie samenwerking. En een van die samenwerkingen is dus met Bruno Mars. Waar heel veel mensen wel naar uitkijken, want het is toch, ja, Bruno Mars. Er staan ook andere hele grote namen op dat album. Dus ga vooral even dat album checken. Deze week de Supertrack hier bij Meer Radio. De allerlaatste voor voorlopig. Karol G en Bruno Mars en Still.
1: Meer Radio Supertrack.

0: grappig van deze week. Karol G en Bruno Mars en Still. Muziek van Elissa Grace komt eraan. Ook Bruce Springsteen nu is Colby Calle. En dit is Bubbly.
1: Will you count me in?

De nieuwste Alyssa Grace, Bloodstream en daarvoor nog Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Dit was weer in de middag voor deze zaterdag 22 augustus. Het is 5:08. Zometeen word jij heel erg blij gemaakt met Maurice van de Groove Connection. Die heeft weer een mooi programma voor je klaarstaan. En mij hoor je weer volgende week vrijdag tussen 4 en 6 met Onderweg. Dominique Fike komt eraan, White Keys. En we gaan eruit met de Fat & Small remix Earth, Wind & Fire. Dit is september. Nou, dat is het bijna. Volgende week pas.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.
6: Jood!

Jan Joe, hier de Mark Qualley daar. Ach, wat een iconische plaat. Hij overleed jammer genoeg op 6 juli 2024. En altijd steenvast optreden met een sigaret in zijn hand. Ach, wat een plaat. Zijn signature song. Hij heeft er geloof ik op eentje gemaakt. Dus ook nog een one-hit wonder. Dat ook nog. Welkom Groove Connection op deze zaterdagavond. Jouw Feel Good Zaterdag. En wat gaan we allemaal doen? Uiteraard straks gaan we even kijken welke artiesten er allemaal optreden hier in de buurt. En voor de rest heel veel muziek. Wat dacht je van deze? Dit is een super fast re-edit. Renee en Angela. Het hele fijne I'll Be Good.

als ik leuke dingen tegenkom, dan zal ik je dat zeker niet onthouden. En ja, dus dit is wel een lekker voorbeeld van de Soul Dynamic Re-Edit. You're the Evelyn Champagne King. En Shame hier in de groove. Binnenkort gaan we alleen maar 12 inches draaien in de groove. Dus welke wil jij horen? Stuur eventjes een mailtje. Studio@meradio.nl. Dus studio@meradio.nl. Of zoek mij eventjes op Instagram. Dan laat daar even een DM'tje achter. Dan gaat het helemaal goed komen.

trouwens op behoorlijk op leeftijd, maar ze fuckt nog steeds als nooit tevoren. Deze brak ze al uit samen met Snoop Dogg. Je hoort nu Boogie in My Soul.

0: 80 Amerikaanse funk, soul en disco band. En het leuke van die band, het is opgericht door de zonen van Otis Redding. Dexter en Otis. Ja, samen met Mark Lockett. En ja, het is gewoon heerlijke muziek. Echt heel fijn. Ik ben al bezig met een re-edit van deze fijne plaat. Wat ook heel fijn is, is het laatste nieuwe album van Madonna. Die heet Confessions 2. En daar staat dit fantastisch mooie liedje op. Ik heb hem laatst ook al een keer gedraaid. You Are Fragile.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go.

Dit is The Groove Connection.

altijd fijn dat je als je een remix tegenkomt, dat die lekker dicht bij het origineel blijft. Daar heeft dat is wel een heel goed voorbeeld van. Stevie Wonder, Superstition, de Charles J. remix hoorde je hier in de groove. En soms, hè, weet je, er komen er per week zoveel goede platen uit. Maar je hebt ook van die platen erbij, denk je van, oh, maar hier word ik vrolijk van. En dat heb ik met deze. Het is een beetje lach om de bandnaam. Die heet namelijk Barry Can Swim. De plaat heet Dance, Dance, Dance.

En toen zei ik dat hij een beetje de grondlegger is van de hip house. Hip-hop en house, dat door elkaar. Maar natuurlijk zijn er nog heel veel andere artiesten die in dat genre meededen. Ik ben eventjes mijn archief ingedoken en kwam daar de hip house mega mix tegen. Nou, doet dat ding in totaal 12 minuten. Zoveel tijd heb ik nou ook weer niet. dus je hoort de eerste 8, 9. Nu, tot aan het nieuws van 7 uur.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Jackson Jordan hoorde je met Happiness. En ja, je denkt, Jaap en Max on Air. Ja, precies, het werd inderdaad met de opener heel mooi aangekondigd. Maar ja, ik moet je teleurstellen, want Jaap die is er niet. En Max is natuurlijk nog steeds in het ziekenbed. Dus Max, nogmaals beterschap hier vanuit je eigen programma. En Jaap, die zit op het moment met zijn, met zijn band, zeg maar, op de barbecue. Dus ja, die moet natuurlijk ook af en toe iets anders doen dan trompetteren. En gewoon lekker even een barbecue genieten in de vrije tijd. Dus ja, goed, mij werd gevraagd om in ieder geval even hier voor je te openen. Inderdaad, en te laten weten wat er aan de hand is. Het is dus even iets anders dan normaal. Want je denkt, wie is het nou? Ja, mijn naam is William Hultsel inderdaad van zaterdagmiddag. Meer in de middag van 12 tot 3. En hij vroeg me van, kun jij in ieder geval die show even openen? In ieder geval de luisteraar even informeren van, het is even iets anders. Want ja, vanavond hebben wij gewoon van 8 tot 10 lekkere muziek voor je. Maar wel non-stop muziek. Dus zet je radio lekker wat harder. Geniet van de nummers die voor je klaargezet zijn. En ik wens je vanaf hier een hele fijne avond en een goed weekend.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop de beste en mooiste zomerhits.
6: Meer radio,

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, goedenavond, TNT. En hij is er weer. Goedenavond, Tars.
1: Ik heb geen lampje. Ik doe het wel. Ja, ik doe het wel. Fijn.
0: Ja, je doet het wel.
1: Hallo, daar zijn we weer. Ja, lekker.
0: Ja.
1: Uitgerust. Ja. Allemaal. Ja, heerlijk.
0: Lekker, man.
1: Heerlijk uitgerust. En jij, lekkere vakantie gehad?
0: Ja, heerlijk.
1: Ja?
0: Ja, ik ben een beetje bijgekomen. En jij ook.
1: Ja, en ik ook. Ik ben wel blij dat we samen zijn, hoor. Dat ja. In je eentje is toch anders.
0: Hè? Ja, ik heb je wel gemist. Ja, zo. We hebben elkaar, denk ik, een maand niet gezien.
1: Ja.
0: En vandaag pas weer gesproken.
1: Ja, mevrouw maakt zich wel zorgen.
0: Ja, maar die van mij ook. Dat is gek.
1: Maar goed, we zijn weer samen. En jij bent er ook weer, dus dat is helemaal mooi. We gaan je weer gezellig meenemen in alle nieuwtjes in de regio op feesten gebeuren. En lekkere muziek.
0: Zeker.

0: Ja, 16 minuten over 10.
1: Ja, dat is weer tijd voor de partyagenda.
0: Ja, ik heb hem nu 2 weken gedaan. Jij was er niet. Ik heb echt serieus mijn best gedaan.
1: Ja?
0: Ja, ik heb echt mijn best gedaan, maar...
1: Ik heb niet teruggeluisterd.
0: Nee?
1: Nee, ik was... Jij luistert wel altijd, wat ik bedoel.
0: Nou ja, ik kan jou natuurlijk wel vertellen dat... afgelopen donderdag, 20 augustus...

0: oude reef met hitjes, dan moet je potato hebben, eigenlijk.
1: Ja.
0: U maakt één grote mashup.
2: Is het, toch, we hebben het Smash Potato, we hebben het over DJ Potato.
0: Ja.
2: Die stond natuurlijk afgelopen keer in de Verzandhal in Nieuw-Vennep.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Als je vergeet het, Tas.
0: Dat was ik even vergeten, ja. Ja, maar gelukkig ben jij mijn tweede brein. Dus ja. Samen weten we best veel.
2: Ja, dat is mooi.
0: En Knal op Strand was natuurlijk in Bloemendaal. En nog heel veel meer feesten en festivals die wel en niet door zijn gegaan. Want het was natuurlijk ook een grappig festival. Afgelast in Buslo, 15 augustus. Maar we kijken vooruit. En dat is grappig. Je had het net over hakken met opa en oma. 5 september is de 10e editie van Hakken voor Kids.
2: Ja, die heb ik genoemd.
0: En dat wordt echt weer een hele, hele dikke editie. Onze vriend Dennis, die zo laatst was, die gaat daar een plaat maken samen met de kinderen.
2: Een plaat maken?
0: Ja, hij gaat een plaat produceren met kinderen.
2: Oh.
0: En dan vervolgens gaan ze dat, hij sluit af en dan gaan ze hem draaien. DJ, dan moet ik het even goed zeggen, maar jij kan me best weten anders. Catastrof.
2: Ja?
0: Die gaat ook, die is bezig met een plaat waarin hij heeft gevraagd voor allemaal kinderen die er doorheen praten. Dus hoor je Hakken voor Kids, Gabber en weet ik het wat. Helemaal leuk. Dus dat wordt natuurlijk weer één groot festival. En helemaal tof. En voor de mensen die daarna denken van nou, de kinderen liggen op bed of ik heb helemaal geen kinderen. Die kunnen lekker door naar Ondergronds Verzetje op 5 september bij de Fik in Amsterdam. Met onder andere Frankie Jones, Spider Willem en Baba. En eentje die ik alvast wil noemen voor deze regio is Nachtruis. Dat is in de N201. En die is altijd uitverkocht. En hij is nu al 80% uitverkocht. Dus als je daarheen wil, echt lekker techno, dan moet je nu je kaartje kopen. Want anders ben je gewoon te laat en pis je naast de pot. En nog eentje die ik alvast wil noemen, die ook ver weg is. Maar dat is onze vrienden van de Harlem Demolition Crew. Die present The Slaughterhouse in Haarlem.
2: Ja, dat vind ik leuk. Ik was toevallig gisteren in Haarlem. Omdat ik 6 jaar getrouwd was.
0: Gisteren. Echt waar? Met Roos?
2: Ja, ja, met Roos. Ja. Ja, misschien ook nog met iemand anders. Maar dat weet ik niet meer. We reden daar. En het heet nu Slaughterhouse. Dat komt omdat het in de slachthuisbuurt is.
0: Oh.
2: Daarom heet het Slaughterhouse.
0: Dat is mooi.
2: Ja, dat is...
0: Ik ben heel benieuwd. Vorig jaar had je even weer nog gedraaid, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Mortal Kombat...
2: Ja, zeker hebben wij. Met onze...
0: Met Emans.
2: Met onze collega Dirk-Jan van Duikend Weekend stonden we daar te draaien.
0: Dus ik ben heel benieuwd wat die gasten gaan doen. Maar we gaan Ivo ook gewoon weer even bellen. Want dan komt hij wel weer even lekker in de mix, denk ik.
2: Ivo de Rooster.
0: Samen met
2: ja,
0: zijn
2: vrienden. Ja, nee, hartstikke tof. Dus. Zijn we nog wat vergeten? We zijn ongetwijfeld, ik zie hem niet in jouw lijstje staan, maar ik weet dat er ook een 90s feestje en een Zero feestje aankomen in de Patronaat in Haarlem.
0: Oh.
2: Dus die wilde ik ook even noemen. Die heb ik de afgelopen 2 weken benoemd.
0: Heel goed. Heel
2: ja,
0: goed.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik kom vers uit Aden, hè, dus ik
2: helemaal
0: ups en eten.
2: En nu ook lokaal, maar totaal niks met onze doelgroep te maken. De Formule 1 is Zandvoort.
0: Ja, ja, zeker.
2: Ik kreeg foto's van Dirk-Jan. Ja, mijn dochter is helemaal fan van, moet ik het goed zeggen, George Russell.
0: Oké. Okay.
2: En die heeft volgens mij de sprintrace gewonnen vandaag.
0: Nou, ik ben in ieder geval een blij kind. Hè.
2: Ja, dat denk ik. Een blij ei. Die kreeg foto's van Dirk-Jan. En ja, helemaal goed.
0: Nou, mooi. Dus. Mooi. Nou, en wij zijn natuurlijk ook weer begonnen. En we gaan weer heel veel leuke DJ's inplannen. Dus wil jij draaien, kan jij draaien? Heb je wat leuks te vertellen? Heb je een mooi evenement georganiseerd? En denk je van, ik wil in jullie partyagenda en ik wil langskomen om over mijn passie te vertellen? Dan neem contact op met ons. Je kan kijken bij de Instagram-pagina van Meer Radio. Daar zie je in de bio een evenementenformulier staan en een artiestenformulier. Dat kan je doen. Je mag ook een mailtje sturen of naar tarsfans@meerradio.nl of natuurlijk gewoon Martijn. Eventjes aan zijn ballen kietelen. En dan krijg je heel veel voor elkaar.
2: Ja, nee, zeker. Zeker. Afgelopen donderdag hakken.
0: Heb je al verteld?
2: Opa en oma geweest.
0: Ja, dan ga je een bruggetje, sorry.
2: Ja, even een bruggetje naar de plaat die we nu gaan draaien. Dus schuif de stoelen aan de kant. Even lekker knallen met de kleinkinderen.
3: Dat is DJ Paul Elstak, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Oh, dat is een ander nummer. Turbo!

0: Ja, Tas. Op het moment dat Joey Beltrán's Energy Flash heel rustig aan het aflopen is, zijn wij helemaal compleet vergeten te melden dat de 29e van deze maand volgende week gewoon in deze gemeente of aangrenzende subgemeente Woeverland is.
1: Vieze plakplaat.

0: Ja, Tas.
1: Gaat niet helemaal lekker uitkomen.
0: Nee, gaan we niet helemaal. Maar ik heb hem al. Kijk.
1: Oh, jij hebt hem al klaar gezet, hè?
0: Ja, helemaal.
1: Alles klaar.
0: Maar jij vindt nog ander nieuws. Heel belangrijk. We zijn nu alle kopjes aan het afvinken. We hebben de Formule 1, hebben we kopje sport al gehad. En kopje cultuur.
1: Zeker.
0: Ja,
1: regio, uitgebreide regio. Ja. Jawel. En daar is er nog meer dance nieuws. En er is namelijk een DJ, Looney Tunes, die is gecanceld bij Decibel. Omdat hij draait in Moskou. Ja. En daar vindt Back to School, BTS, die vindt daar wat van. Die vindt dat je niet in Moskou mag draaien op dit moment. En dat je dat uitgebreid had moeten vertellen of zo. En dat heeft hij niet gedaan. En daarom hebben ze hem nu gecanceld van Decibel. Dat is natuurlijk volgend weekend, Decibel.
0: Ja, maar dat is, ik zie staan. Het Brabants Dagblad meldde eerder. Brabant is dan niet helemaal onze regio. Maar Looney Tunes is natuurlijk wel een beetje in onze straat. Dat hij dit optreden verzweeg. Maar what the fuck, als je op Partyflow kijkt, kan je alle optredens van al die DJ's
1: zien.
0: Ja,
1: dat is dus ook. De organisator hebben gewoon lekker grote poster gezet. En Back to School heeft dat gezien. En die hebben toen gezegd, oh boefje, jij hebt dat niet verteld aan ons. Dus nu mag jij niet meer bij ons draaien. Mag jij niet meer op ons feestje komen.
0: Ja, ik vind het sneu.
1: Ik vind het ook heel sneu. Ik vind sowieso, dat gezeik over de oorlog en zo. We moeten gewoon lekker muziek verbinden, mensen. Mensen moeten lekker kunnen doen waar ze goed in zijn. Moeten lekker draaien waar ze willen draaien. En de mensen in Rusland verdienen ook een feestje. Want dat zijn ook gewoon mensen. Toch?
0: Ja, nee. Sterker nog,
1: er staat hier naast me iemand. Die heeft ook in Moskou gedraaid. Dus de luisteraarsvraag voor deze week. Moeten we Tinus cancelen of niet?
0: Nou, ik weet nu wel dat er mailtjes binnenkomen. Cancel die jongen, alsjeblieft. Maar moet ik jou wel vertellen dat dat in 2004 en in 2006 was dat ik daar stond.
1: Nou, toen keken we ook al James Bond films. En toen was Rusland ook altijd al de boef.
0: Ja, in principe is het nooit anders geweest.
1: Nee, we zijn dus helemaal gebrainwashed met Rusland is de boef. Dus, maar jij ging gewoon naar Moskou. Vertel.
0: Ja, ik heb natuurlijk in 2001 ben ik mijn platenlabel begonnen. Dus de Fix Party 1 en de Fix Party 3 zijn gemaakt door DJ Orbeat. Die komt uit Moskou. En die heeft toen bij zijn 10-jarig jubileum gevraagd of ik die kant op wilde komen om dat te vieren.
1: Nou,
0: en toen stond ik als onbekende Nederlander, want niemand wist eigenlijk daar dat ik kwam. En niemand wist wie ik was. Dus ik kon heel anoniem door de zaal heen lopen. Tot na mijn optreden. Daarna was het lastig.
1: Moest je de vrouwen van je afslaan?
0: Nou, ik moest alles in iedereen van me afslaan. Sterker nog, ik kreeg een escorte van een erehaag aan ME om bij de taxi te komen.
1: Oh, een escort.
0: Ik maak geen grap, het was niet normaal.
1: Nee?
0: Nee, dat was...
1: Maar
0: dat was
1: kunnen we DJ Orbeat niet een keertje bellen? Dan zeggen we, je mag hier wel draaien.
0: Hij heeft in de duiker gedraaid, absoluut. Ja. Dat is 21 april, dat is mijn verjaardag. 21 april geweest, 2011, stond hij in de duiker.
1: Ja, helemaal top.
0: Ja.
1: Maar goed, onze persoonlijke bescheiden mening is... wij doen niet mee aan de cancelcultuur en andere onzin. Dus Looney Tunes, wij gaan je draaien. Jawel, samen met Mart Hoogkramer. En die hoor je niet vaak op zaterdagavond.
0: Nee, dat is een aparte, maar wij gaan het gewoon doen.

0: is het afgelopen.
1: Oh, gelukkig.
2: Altijd zulke mooie, subtiele muziek, man.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: DJ's mixing. DJ's mixing. Ja, ja. DJ Paul Elstak in the house. En we kregen net een mailtje van Martijn. De afgelopen twee weken heb jij heel leuk de partyagenda gedaan. Maar ja, je benoemde het wel, maar je hebt de datum niet gezegd. 5 september 90s now in de Patronaat in Haarlem.
1: Wat een drukke dag, 5 september.
0: Ja, zeker. Ik hoop dat we overal gewoon kaartjes verkrijgen. Dus

0: Ja, en nu we toch alle feesten uit de regio er even aan het bijhalen zijn...
1: Ja, wil ik ook nog even, want je hoort ze nog steeds, de Prodigy. Ja. Die komen eind november, 28 november, in de Ziggo in Amsterdam. Ja, wilde ik toch even genoemd hebben.
0: Ja.
1: Zeker omdat ik natuurlijk in mei naar... Peters. Hier, ja, kijk. Zo, ja. Ja, jij wilde weer wat anders, maar...
0: Ik wou wat anders, alleen je had deze erop staan.
1: Ja, ja. Nee, hier,
0: nee, ik vond het erg stil. Ik denk, klik even een muziekje aan. Ja, hier, alleen Martijn, die had zijn DS nog aanstaan.
1: Ja, ik was net aan het spelen. Ik verveelde me. Dus, nee. Omdat ik natuurlijk in mei naar Newcastle was geweest... voor het concert van de Prodigy... had ik bedacht om mijn vrouw dit keer mee naar Brussel te nemen. Naar de Prodigy. Ja. De dag voor... de Ziggo Dam. Dus op vrijdag 27 november zit...
0: Ga jij naar Brussel?
1: Ja.
0: Want die gasten komen naar Amsterdam.
1: Juist. Ja.
0: Maar dan kom je te veel bekenden tegen.
1: Ja, kijk, dat is precies wat ik niet wil. Dat is precies wat ik niet wil.
0: Mooi. Mooi, mooi, mooi.
1: Dus, maar jij wilde nog wat vertellen.
0: Ja, ik wil je nog wat vertellen. Wat natuurlijk ook een lekker feestje is. En dat is volgende week, 29 augustus, in onze eigen Haarlemmermeer.
1: Nee, het is Sparenwoude, maar... Dat is,
0: dat is toch tegenwoordig Haarlemmermeer?
1: Nee, de gemeente Halfweg is een eigen... Ja, het hoort bij elkaar. Ik weet het ook
0: niet. Wat wil je nou, stom? Het hoort tegenwoordig bij elkaar. Ja,

0: Waarom staat ze hier niet?
1: Ja, dat weet ik niet. We kunnen Nomar wel even bellen binnenkort.
0: Nou, en ik zie Dano staan. Ik zie Eric E. Ik zie Marco V, die we natuurlijk het eerste uur gedraaid hebben.
1: Zal ik even doorscrollen, want jij gaat ze toch allemaal noemen.
0: Dat hoeft niet, want ik zie er nog één staan. Ik denk, die wordt wel leuk om te draaien. Dus ik denk dat we dat gewoon zo lekker gaan doen.
1: Mentale Theo.
0: Ja, dat vind ik leuk.
1: Ja, dat is ook leuk. Zeker weten. Nou, daar komt hij dus. Mentale Theo. Samen met zijn maatje, Charlie Lonois.

0: de uur een lekker plaatje.
1: Ja,
0: maakt niet uit.
1: Het is zeker een
0: lekkere warehouse.
1: Ja, echt een warehouse, niet zeggende warehouse muziek. Ja. Hebben we dat ook genoemd? Nee, maar
0: pas ik moet heel even aan jou uitleggen, luisteraar van ons. Er is in de DJ-app hebben ze het gehad over niets zeggende house muziek. Dat die plaatjes eruit moesten. Dus dat heb ik gezegd van hoezo? Ik bedoel, wij draaien heel vaak wat voor andere mensen niet zeggende house muziek is. Maar voor ons gewoon hele lekkere muziek. He, we hebben hier natuurlijk lokale DJ's die net platen hebben uitgebracht. Ja, die hebben nog niet in de top 40 gestaan. Maar ja, juist daarom luister jij naar ons. En
1: dat?
0: Dus wij blijven het lekker doen.
1: Ja, maar jij had iets anders heel leuks, Tas.
0: Ik had iets anders.
1: We gaan er even geen pingeltje onder doen. Want dat zou echt nergens op slaan. Want dan blijven we pingeltjes doen. Ja deze had je net ook. Hier ging het over.
0: Hier ging het eigenlijk over en daarom stond hij klaar. Ik was op vakantie geweest en ik vertelde net aan Martijn en dat vond hij leuk. Er was dus op onze camping, kon je pizza's bestellen. En nou is dat natuurlijk niet heel gek. Maar de pizza's werden bezorgd door Mario. Nou, dat was echt fantastisch. Dus er was een gast op een elektrische step, verkleed als Mario. En die reed dus rondjes om de pizza's te bezorgen op de camping. Dus al die koters helemaal erachteraan, helemaal lijp. Hoor je dus dit deuntje, hoorde je dan, als hij die pizza kwam bezorgen. En ik dacht, het is fucking geniaal.
1: Maar, en op zondag?
0: En op zondag, daar kwam zijn broer, Luigi.
1: Ja, kijk, dat vond ik, dat maakte het verhaal helemaal af.
0: Dus, vandaar dat deze klaar stond. En nu gaan we lekker verder met muziek.

0: Ja, Tars, nu sta je aan de verkeerde kant. Jij wilde wat vertellen, want deze plaat, die draaien we natuurlijk.
1: Je bent zelf aan de verkeerde kant.
0: Deze plaat draaien we nog gewoon natuurlijk puur vanwege JDA, die natuurlijk in de tweede lijn staat met Hakken voor Kids.
1: 5 september. Dus neem je kleine gabber mee.
0: Juist.
1: En ga lekker los.
0: Die beest moet je niet horen.
1: Die moet je voelen.

0: Ja, en zo komen we toch aan het laatste stukje. TNT, tweede uurtje, zit er bijna op.
1: Het is alweer afgelopen.
0: Ja, het is alweer bijna afgelopen. We gaan
1: gewoon net warm te worden, man.
0: We gaan de Twilight Zone in, Bas.
1: Nou, lekker dan.
0: Ik zeg bedankt. Ik heb genoten van je.
1: En geen, ja, dankjewel. En geen diepclub meer, Rena.
0: Jammer, nee.
1: We gaan gelijk terug naar Robert Verhemert en dat soort muziek.
0: Ja, jammer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, dit was het weer. Jouw zaterdagavond, onze zaterdagavond. En volgende week zijn we er weer.
0: Tot volgende week. Later.

0: Essentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig, het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bakkers, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig, het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw. Zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Het is 2:30. Meer Radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.